0: voor de hek te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtten ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Measure these things by your brain.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma legt toe wat er in het akkoord staat.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier Mette Frederiksen die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
2: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
1: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer, ook wereldwijd te beluisteren via radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: like wildflowers. Oh, with your demons of change.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
3: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
2: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
4: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. And some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
2: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Een Weekje Aardig. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter. Deze week de columnist E.H. van der Plas met zijn 11e, Een Weekje Aardig. De Week tegen Pesten begint op maandag 21 september. Een mooi moment om extra aandacht te vragen voor pesten. Maar de columnist vraagt zich af waarom daar eigenlijk maar één week voor nodig is. Pesten houdt zich immers niet aan de kalender en speelt niet alleen op school. Ook ouders hebben volgens de columnist een belangrijke rol. Niet alleen door te vragen of hun kind wordt gepest, maar ook door te kijken naar de rol die het zelf speelt. Meelachen, buitensluiten of niets doen kan immers ook onderdeel van het probleem zijn. Een week tegen pesten is een begin. Maar pas als we het hele jaar durven op te komen voor elkaar, maken we echt het verschil. Lees de hele column op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
1: Wat is een leven zonder...

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Nieuwe wethouder Lennart van der Plas bij Radio Aalsmeer Politiek. Op woensdag 23 september verzorgt Erik Verbeek nogmaals de presentatie van Radio Aalsmeer Politiek. Hij vervangt die avond Sam van Hest en ontvangt tussen 7 en 8 uur 's avonds Lennart van der Plas in de studio. De nieuwe vierde extra wethouder van gemeente Aalsmeer. De uitzending staat vooral in het teken van kennismaken. Wie is Lennart van der Plas eigenlijk? Wat is zijn achtergrond? Wat houdt hem bezig en wat motiveert hem om zich als wethouder voor Aalsmeer in te zetten? Maar natuurlijk kijken we ook vooruit. Wat kunnen de inwoners van Aalsmeer van hem verwachten als wethouder? Welke onderwerpen vindt hij belangrijk? Waar wil hij zich voor inzetten? En op welke manier wil hij zijn nieuwe rol binnen het gemeentebestuur invullen? Radio Aalsmeer Politiek is op woensdag 23 september van 7 tot 8 uur 's avonds te volgen via Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: is. Ka-ching.
1: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Een Weekje Aardig. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter. Deze week de columnist E.H. van der Plas met zijn 11e, Een Weekje Aardig. De Week tegen Pesten begint op maandag 21 september. Een mooi moment om extra aandacht te vragen voor pesten. Maar de columnist vraagt zich af waarom daar eigenlijk maar één week voor nodig is. Pesten houdt zich immers niet aan de kalender en speelt niet alleen op school. Ook ouders hebben volgens de columnist een belangrijke rol. Niet alleen door te vragen of hun kind wordt gepest, maar ook door te kijken naar de rol die het zelf speelt. Meelachen, buitensluiten of niets doen kan immers ook onderdeel van het probleem zijn. Een week tegen pesten is een begin. Maar pas als we het hele jaar durven op te komen voor elkaar, maken we echt het verschil. Lees de hele column op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio
1: Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Een ringvaart vol verhoefboten. De ringvaart bij Aalsmeer was zondagmiddag 20 september het decor van de 7e verhoefboten toertocht. Rond 1 uur 's middags kwamen de deelnemers aan bij de verhoefkade. De organisatie had de weersverwachting goed in de gaten gehouden, maar uiteindelijk is besloten te gaan varen. Om 2 uur 's middags klonk het startsein en vertrok een bonte stoet verhoefboten. Veel eigenaren hadden hun boot opgepoetst en versierd met vlaggetjes. Op sommige voorplechten

0: Er lagen zelfs bloemen. Ook langs de ringvaart stonden belangstellenden te kijken. De tocht ging via de Blauwe Beugel en het Zwet naar de kleine en grote poel. Op het starteiland meerden de boten af. Daar werden boten bekeken en ervaringen uitgewisseld. Ook de technische vraagbaak kreeg volop vragen. De tocht zorgde daarmee niet alleen voor gezelligheid, maar ook voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Wat als je taal niet hoort, maar ziet bij Echt Esther? Vrijdag 25 september schuift Tamara Oudshoorn aan bij Echt Esther op Radio Aalsmeer. Tamara werkt op een school voor dove en slechthorende kinderen en verdiept zich sinds kort nog verder in de Nederlandse gebarentaal. Sinds deze zomer heeft ze het reguliere onderwijs helemaal achter zich gelaten en is ze 5 dagen per week ondergedompeld in de wereld van gebaren. Ze volgt namelijk de 4-jarige opleiding tot docent Nederlandse gebarentaal. En dat gesprek komt precies op het juiste moment, want zaterdag 26 september is het Werelddovendag. Tamara vertelt bij Echt Esther niet alleen over haar werk en opleiding, maar natuurlijk ook over haar leven buitenschool. Want naast juf in gebarentaal is ze moeder, scoutingleider, motorrijder en duiker. Luister vrijdag 25 september om 6 uur 's middags naar Echt Esther op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Een weekje aardig. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter. Deze week de columnist E.H. van der Plas met zijn 11e, Een weekje aardig. De week tegen pesten begint op maandag 21 september. Een mooi moment om extra aandacht te vragen voor pesten. Maar de columnist vraagt zich af waarom daar eigenlijk maar 1 week voor nodig is. Pesten houdt zich immers niet aan de kalender en speelt niet alleen op school. Ook ouders hebben volgens de columnist een belangrijke rol. Niet alleen door te vragen of hun kind wordt gepest, maar ook door te kijken naar de rol die het zelf speelt. Meelachen, buitensluiten of niets doen kan immers ook onderdeel van het probleem zijn. Een week tegen pesten is een begin. Maar pas als we het hele jaar durven op te komen voor elkaar, maken we echt het verschil. Lees de hele column op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Een ringvaart vol verhoefboten. De ringvaart bij Aalsmeer was zondagmiddag 20 september het decor van de 7e verhoefboten toertocht. Rond 1 uur 's middags kwamen de deelnemers aan bij de verhoefkade. De organisatie had de weersverwachting goed in de gaten gehouden, maar uiteindelijk is besloten te gaan varen. Om 2 uur 's middags klonk het startsein en vertrok een bonte stoet verhoefboten. Veel eigenaren hadden hun boot opgepoetst en versierd met vlaggetjes. Op sommige voorplechten lagen zelfs bloemen. Ook langs de ringvaart stonden belangstellenden te kijken. De tocht ging via de Blauwe Beugel en het Zwet naar de Kleine en Grote Poel. Op het starteiland meerden de boten af. Daar werden boten bekeken en ervaringen uitgewisseld. Ook de technische vraagbaak kreeg volop vragen. De tocht zorgde daarmee niet alleen voor gezelligheid, maar ook voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Cyber Escape Room bus trekt door Aalsmeer en Kudelstaart. Jongeren van 13 tot en met 25 jaar kunnen deze week in Aalsmeer en Kudelstaart kennis maken met de Cyber Escape Room bus. In een interactieve escape room leren zij hoe ze online criminaliteit kunnen herkennen en voorkomen. Deelnemers krijgen te maken met situaties rond onder meer phishing, hacking, online fraude en sextortion. Met puzzels en opdrachten ontdekken zij hoe ze zichzelf online beter kunnen beschermen en wat ze kunnen doen wanneer iemand hen via internet onder druk zet. De bus staat deze week op verschillende locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Jongeren kunnen de bus binnenlopen en samen met vrienden de uitdagingen aangaan.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

wat ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Nieuwe wethouder Lennart van der Plas bij Radio Aalsmeer Politiek. Op woensdag 23 september verzorgt Erik Verbeek nogmaals de presentatie van Radio Aalsmeer Politiek. Hij vervangt die avond Sam van Hest en ontvangt tussen 7 en 8 uur 's avonds Lennart van der Plas in de studio. De nieuwe vierde extra wethouder van gemeente Aalsmeer. De uitzending staat vooral in het teken van kennismaken. Wie is Lennart van der Plas eigenlijk? Wat is zijn achtergrond? Wat houdt hem bezig en wat motiveert hem om zich als wethouder voor Aalsmeer in te zetten? Maar natuurlijk kijken we ook vooruit. Wat kunnen de inwoners van Aalsmeer van hem verwachten als wethouder? Welke onderwerpen vindt hij belangrijk? Waar wil hij zich voor inzetten? En op welke manier wil hij zijn nieuwe rol binnen het gemeentebestuur invullen? Radio Aalsmeer Politiek is op woensdag 23 september van 7 tot 8 uur 's avonds te volgen via Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen, voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten, wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeer bedankt pedagogisch professionals met bloembollen. De gemeente Aalsmeer heeft medewerkers van kinderopvangorganisaties in Aalsmeer en Kudelstaart verrast met een bloembollenpakket. Daarmee sprak de gemeente haar waardering uit voor hun dagelijkse inzet voor jonge kinderen. De dag van de pedagogisch professional vindt jaarlijks plaats op de derde donderdag van september. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het belangrijke werk van pedagogisch professionals en hun bijdrage aan de ontwikkeling, begeleiding en het welzijn van kinderen. Wethouder Bart Kaboet van Jeugd en Onderwijs benadrukt het belang van kinderopvang. Volgens hem is het een plek waar kinderen spelenderwijs leren, groeien en zich ontwikkelen. Volgens Kaboet maken hun betrokkenheid, flexibiliteit en toewijding elke dag verschil. Ook vorig jaar gaf de gemeente de medewerkers een kleine attentie om hen te bedanken voor hun inzet.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer. Hey, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Wat als je taal niet hoort, maar ziet bij Echt Esther? Vrijdag 25 september schuift Tamara Oudshoorn aan bij Echt Esther op Radio Aalsmeer. Tamara werkt op een school voor dove en slechthorende kinderen en verdiept zich sinds kort nog verder in de Nederlandse gebarentaal. Sinds deze zomer heeft ze het reguliere onderwijs helemaal achter zich gelaten en is ze 5 dagen per week ondergedompeld in de wereld van gebaren. Ze volgt namelijk de 4-jarige opleiding tot docent Nederlandse gebarentaal. En dat gesprek komt precies op het juiste moment, want zaterdag 26 september is het Werelddovendag. Tamara vertelt bij Echt Esther niet alleen over haar werk en opleiding, maar natuurlijk ook over haar leven buiten school. Want naast juf in gebarentaal is ze moeder, scoutingleider, motorrijder en duiker. Luister vrijdag 25 september om 6 uur 's middags naar Echt Esther op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AfroTros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat AfroTros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. I sit on the corner and shook my shit. Now I'm finna give y'all another hit.
1: And I just put my drink down.
2: Fuck, darling, Mila.
1: Fuck.

0: met jou.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: Cyber Escape Room bus trekt door Aalsmeer en Kudelstaart. Jongeren van 13 tot en met 25 jaar kunnen deze week in Aalsmeer en Kudelstaart kennis maken met de Cyber Escape Room bus. In een interactieve escape room leren zij hoe ze online criminaliteit kunnen herkennen en voorkomen. Deelnemers krijgen te maken met situaties rond onder meer phishing, hacking, online fraude en sextortion. Met puzzels en opdrachten ontdekken zij hoe ze zichzelf online beter kunnen beschermen en wat ze kunnen doen wanneer iemand hen via internet onder druk zet. De bus staat deze week op verschillende locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Jongeren kunnen de bus binnenlopen en samen met vrienden de uitdagingen aangaan.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: De beste muziek voor in de middag. Radio
1: Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Verhalenderwijs. Hey, hey. Met Marion Gijsler.
3: En hartelijk welkom, lieve luisteraars. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Verhalenderwijs. En degene die dit volgen, die weten dat we niet voorlezen op deze middag. Maar we maken een vierluik over huiselijk geweld. En eigenlijk hebben we vandaag een beetje de aanstichter voor dit vierluik ook wel een beetje aan tafel zitten. Dat zal ik zo even uitleggen. Ik heb vandaag twee gasten. De ene is onze eigen wethouder Bart Kabout, die het huiselijk geweld aanhangende zaken in zijn portefeuille.
4: Gemeenschappelijke regeling, ja. In Amsterdam-Amsteland vanuit Aalsmeer.
3: Ja. Kijk, zie je dat? Dat is de officiële titel. Ja. Welkom, Bart.
4: Dank je.
3: En we hebben Enid van Ommeren, directeur van het Centrum voor Seksueel Geweld. En aanstichter dat zij hier zitten. Want ik kreeg op een gegeven moment een berichtje van Bart: van wil je contact opnemen met Enid? En ik denk, hoezo dan? Nou. Weet je het nog?
5: Zeker.
3: Wil je het zelf uitleggen? Want dat kan je veel beter dan dat ik het uit tweede hand zit te vertellen.
5: Zeker, zeker. Nou, op de eerste plaats dank dat ik hier mag zijn. Wij hebben elkaar, een kleine 2 jaar geleden inmiddels ontmoet bij een werkbezoek van gemeenteraadsleden uit Aalsmeer bij Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld in Amsterdam.
3: Ja.
5: Toen heb ik onthouden dat je ook van Radio Aalsmeer bent. En ik woon ook in Aalsmeer.
3: Sinds nog niet zo lang, hè?
5: Ook nog niet zo lang. Eigenlijk ook ongeveer 2 jaar. En ik was met Bart een keer in gesprek over hoe krijgen we nou ook bij onze medebewoners in Aalsmeer het Centrum Seksueel Geweld nog meer onder de aandacht. Is het een idee dat we dat misschien via Radio Aalsmeer doen?
3: En vandaar dat wij onze tweede gast Enid van Ommeren is. Enid, hartelijk welkom.
5: Dank.
3: Je bent nou toch aan het woord. Ja. Zou jij je willen voorstellen?
5: Zeker. Ik ben op dit moment, ik ben nu directeur-bestuurder van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Er zijn in Nederland 16 regionale centra. En tot een aantal maanden geleden was ik hoofd van het Centrum Seksueel Geweld in Amsterdam-Amsteland.
3: Waar Aalsmeer ook onder valt.
5: Waar Aalsmeer zeker ook onder valt. En hebben we hele mooie stappen gezet waarbij we proberen, nou laten we zeggen, op de eerste plaats blijft seksueel geweld, misbruik, seksueel overschrijdend gedrag nog steeds een taboe. Er zijn heel veel mensen die het overkomt, maar die er niet over praten. Dus hoe zorgen we dat alle hulp die er mogelijk is ook onder de aandacht komt van mensen? Nou, daar hebben we de afgelopen jaren, zullen we straks nog wel meer over zeggen, best behoorlijk goede stappen ingezet hier. Maar we zien ook dat we zeker nog niet iedereen bereiken. Dus ik ben nu eigenlijk hier al de afgelopen 5 jaar bij betrokken. Maar ben ook criminoloog. Ooit begonnen bij het Nederlands Forensisch Instituut. Heb dus de afgelopen 20 jaar ben ik met allerlei nare, ingewikkelde, nou ja, best wel de donkere kant van het leven bezig. En denk ik aan de ene kant, gelukkig is het maar goed dat heel veel mensen daar niet zoveel van af weten. Want misschien overkomt het je niet. Maar er zijn ook heel veel mensen die wel narigheid overkomt. En ja, ik probeer daar mijn steentje aan bij te dragen.
3: Ja. Ja, ja, onze vorige gasten, Esa Rijmers, die kwam met getallen. En de advocaten, Ariane Hendricks, kwam met getallen. Dat ik echt met mijn ogen zat te knipperen. Ja. Dat ik denk van, het zijn er echt heel veel. Ja. Het is veel gewoner dan dat we denken.
5: Absoluut.
3: Helaas.
5: Helaas wel. Wij zeggen echt, nou, onderzoek laat gewoon zien, jaarlijks overkomt ongeveer 100.000 mensen in Nederland seksueel geweld, misbruik, elk jaar weer 100.000 mensen. En daarnaast zien we echt in elke klas, hè, moet je even voorstellen, zouden er gemiddeld 2 kinderen zitten die dit ook overkomt. Ja. In elke klas.
3: In elke klas, in elke 2 klas. Kinderen. Ja. Dat is best veel.
5: Dat is heel veel.
3: Nee, het is heel veel. Ik merk dat ik verkleinwoordjes gebruik omdat mijn hoofd het niet kan bevatten. Weet je wel? Dan denk ik aan mijn kinderen die inmiddels volwassen zijn. Dan denk ik, daar hebben er ook 2 in gezeten.
5: Precies. Ja.
3: En ik mag toch hopen dat het mijn kinderen niet zijn.
5: Oh. Ja.
3: Ja, want dat is je grote angst natuurlijk. Ja. Bart, behoef jij nog introductie, denk je?
4: Iedereen nou, dat weet ik niet. Maar misschien specifiek op dit onderwerp is misschien goed om nog even uit te leggen, hè, hoe dat voor de gemeente Aalsmeer werkt en wat mijn rol daarin is. Eigenlijk, hè, want jouw serie gaat over het bredere onderwerp van huiselijk geweld.
5: Ja.
4: Hè, en vandaag hebben we het ook specifiek over seksueel geweld. Nou, en als het gaat om die 2 onderwerpen, dan werken wij in Aalsmeer samen met Amsterdam en de zogenaamde Amstellandgemeente. Dus Amstelveen, Uithoorn en dergelijke. Nou, en eigenlijk ik ben dan als wethouder vanuit Aalsmeer zit ik ook in het bestuur van dat samenwerksverband. Dus we hebben dan een paar keer per jaar hebben wij een overleg. En er zit ook, nou, Enit, nu niet meer, maar tot voor kort Enit ook schuift aan voor seksueel geweld. En ook directeur van Veilig Thuis. En dan hebben we het over dit soort onderwerpen. Dus dat misschien eventjes over wat mijn rol is vanuit de gemeente en in het bredere samenwerksverband voor wat betreft huiselijk geweld. Dat is misschien even als eerste als introductie.
3: Heel goed. Heel goed. En ik heb gezegd van ik wil graag verhalen uit de praktijk vandaag. Hoe is het in Aalsmeer? Nou, Enid die zei van nou, de cijfers in Aalsmeer zijn vrij laag. Dat kan toch niet? Hè? Als we afgaan op de algemene cijfers. Kan jij iets vertellen over wat de situatie is in Aalsmeer, wat jij ervan weet?
4: Ja, nou, kijk, als we kijken naar huiselijk geweld en seksueel geweld, dan is het altijd heel moeilijk om die cijfers te duiden. Kijk, relatief gezien gaat het goed in Aalsmeer. Hè? Dus als je het vergelijkt met buurgemeenten, dan gaat het bij ons wat beter. Maar ja, dat is altijd heel gevaarlijk. Hè? Want er zit nog heel veel natuurlijk achter de voordeur wat wel gebeurt, maar niet gemeld wordt. Hè? Dus dat zeg ik er meteen bij.
5: Ja.
4: Dit zijn ook onderwerpen. Ik probeer er dan meer gevoel bij te krijgen. Als ik dan bijvoorbeeld met de politie ook dat vraag, dan bevestigen die wel dat bijvoorbeeld in een buurgemeente dat wat meer speelt dan bij ons. Snap je? Dus als je mij vraagt van relatief gezien gaat het hier wat beter, maar dat neemt niet weg dat ik zou niet durven zeggen van oh, het is hier allemaal prima onder controle. Zeker niet. Want en dat is natuurlijk ook vanuit de overheid. Het is natuurlijk een onderwerp wat zich per definitie vooral ook achter de voordeur plaatsvindt. In mensen hun hun meest private, privésfeer. En waar je dus ook heel meteen in allerlei dilemma's terechtkomt. Van hoe ga je daar ook als overheid mee om? Maar dan even naar van hoe vind je dat het gaat? Nou, ik denk dat er in ieder geval, wat in ieder geval heel positief is, dat de afgelopen jaren er een heel goed punt is georganiseerd waar mensen terecht kunnen met hun meldingen en advies. Waar mensen ook ons steeds beter weten te vinden. Dus als ik het vanuit de positieve kant bekijk, dan denk ik dat met Veilig Thuis en Centrum voor Seksueel Geweld, en we kunnen zo over nog een paar inloopvoorzieningen denk ik ook hebben, dat we wel in de afgelopen jaren wel iets goeds hebben neergezet, wat in ieder geval beter mensen in staat stelt om vanuit hun privé situatie hier aan de bel te kunnen trekken, advies te kunnen krijgen.
3: Oké. Ik denk dat het heel goed is dat we zo meteen even praktisch worden. En wat is er allemaal? Wat me is bijgebleven van het werkbezoek wat we hebben gehad 2 jaar geleden in Amsterdam. Toen dacht ik van, maar mensen wonen in Aalsmeer. Hoe komen ze in Amsterdam, weet je wel? Dan moeten ze om te beginnen naar, waar moet je heen? Je loopt de deur uit of je wordt de deur uitgeschopt, weet ik veel. Waar ga je dan heen? Ga je dan naar de politie? En zeggen mensen, nee, de politie doet helemaal niks. En ik heb ook al verhalen gehoord van dat een hele vriendelijke, welwillende politieman zei tegen iemand van, nou mevrouw, u moet zich wel realiseren dat er allemaal nare dingen staan te gebeuren nu je hier zit. Dus daar hebben wij het ook over gehad. Dat soort dingen, wat moeten die mensen? Wie van jullie kan er wat over zeggen?
5: Nou, daar zou ik denk dat we daar allebei wel iets over willen zeggen. Dan, kijk, op de eerste plaats is het, zou ik echt willen zeggen, alsjeblieft zoek hulp. Hè? Dus, want daar begint het mee. Er zijn heel veel mensen die de stap om heel veel redenen, die we ook echt wel kunnen begrijpen, maar niet durven te zetten.
3: Ja.
5: En waar je dan over de drempel stapt, dat vind ik, als je maar om hulp vraagt, zoek een plek die voor jou goed voelt. Als dat de huisarts is, als dat de politie is, als dat de maatschappelijk hulpverlener is, als dat de buurvrouw of buurman is. Begin daar waar jij je goed voelt, want dat is het belangrijke. Dat zien we bij huiselijk geweld, dat zien we bij seksueel geweld, beide. En wij proberen dan alle hulp zo in te richten dat waar je ook meldt, je vervolgens verder geholpen kan worden. Hè? Dus ik zal nooit zeggen, je moet altijd naar de politie of je moet altijd naar het CSG. Helemaal niet.
3: Nee, dus een huisarts is een optie, politie is een optie.
5: Allemaal een optie.
3: Een vriendin is een optie of een vriend.
5: Zeker, zeker. Dus daarom ging ik mee. Er is geen enkele drempel is verkeerd, zou ik direct zeggen.
3: Maar hoe komen die mensen in Amsterdam? Want dan moeten ze vervolgens, want daar is alles ingericht en niet hier.
5: In Amsterdam hebben we nu een fysieke locatie. Dat is waar je op doet, een inloopvoorziening. Waar we vooral hebben gezorgd dat alle expertise ook onder één dak bij elkaar zit. Juist om het voor mensen die zich melden ook zo prettig mogelijk, laagdrempelig mogelijk, zichtbaar mogelijk. Je wordt niet langs allemaal, je meldt je bij de politie, die stuurt je weer door naar het CSG, die stuurt je weer door naar dat willen we voorkomen met elkaar. Daar hebben we ook van geleerd in wat we terug hebben gekregen over de hulp en de zorgverlening. Dat moeten we bij elkaar brengen. Dat verrijkt ook de professionals. Maar primair doen we dat voor de mensen die zich bij ons melden. Slachtoffers en hun naasten. Ja. Dan is het ook een keuze die je moet maken. He, want helaas kunnen we ook niet op elke hoek van de straat, kan je zo'n voorziening inrichten. Ja. Dus wat ik, zeg ik natuurlijk met mijn CSG-pet, echt heel, heel, heel stoer van alle bestuurders in Amsterdam-Amsterdam hebben gevonden, is dat zij de schouders er allemaal onder hebben gezet. En hebben gezegd, dit gaan we samen dragen. En dan kies je één locatie die voor dat hele gebied ergens in het midden ongeveer uitkomt en toegankelijk zou moeten zijn. En dat is Amsterdam geworden. Wij proberen wel ook te zorgen dat als die bereikbaarheid een drempel is, dus stel dat je je meldt bij de huisarts, en hoe kom je dan daar in Amsterdam-West, waar het gevestigd is, en dat lukt niet zelf, dan, dan word je geholpen met hoe je daar kan komen. En hoe het, dat ook voor jou werkt. Of dat een taxi is of een andere manier.
3: Of
5: dus
3: toch
5: die
3: de
5: hulp,
3: bus.
5: Of toch de bus, maar iemand die je uitlegt daar naartoe. Of als je iemand mee wil. Dat zie ik ook in Aalsmeer bij alle ambulant hulpverleners. Iedereen wil helpen. Ja. Dus daar wordt meegedacht in wat er voor jou het beste past. En wat de ervaring wel is, is dat... zeg ik dan toch slachtoffers. We vinden het woord slachtoffer soms ook ingewikkeld. Hè? Niet iedereen voelt zich slachtoffer. En het zijn ook heel vaak juist... Nou, eigenlijk supersterk en krachtig dat je die hulpvraag stelt. Hè? Ja. Dus slachtoffer even tussen aanhalingstekens. En soms ook echt...
3: Mensen die iets overkomen
5: Mensen die iets overkomen is. Na een behoorlijk ingrijpende gebeurtenis. En soms wel... jarenlang. Hè, laten we die ook vastpakken. We proberen echt goed te luisteren naar wat helpt jou. We hebben gezien één iemand die naast je staat door dat hele proces van herstel eigenlijk. Wat kan beginnen met een fysiek onderzoek of aangifte doen. Maar als jij dat niet wil, ook niet. Hè. Het begint waar jij wil dat het wil. Maar iemand die je daar langs begeleidt, is heel erg belangrijk.
3: Wat ik je hoor zeggen is, we zijn aan alle kanten ons best aan het doen om het zo makkelijk mogelijk te maken.
5: Precies.
3: Oké. Dus de eerste stap, die moeilijkste stap, die moeten mensen, vrouwen en mannen zelf nemen.
5: Ja.
3: En vervolgens is er van alles ingericht.
4: Ja, misschien als ik daar ook nog aan kan aanvullen. Kijk, het komt niet alleen maar vanuit de mensen zelf. Hè? Dus het is een groot deel van de meldingen, zelfs het grootste deel van de meldingen, die komt van de politie. Hè? Dus de politie, die in hun werk, die weet dit natuurlijk vaak. Hè? We hebben al een beetje een inschatting wat er allemaal speelt. Of horen van bezorgde omwonenden van alles. En de politie is degene die het meest meldt. En er zijn ook veel gevallen waarin zo'n melding na een onderzoek bij Veilig Thuis ertoe leidt dat er hulp wordt ingezet. Hè? Mm-hmm. Dus soms ook niet, hè? Omdat mensen niet voor openstaan of om wat voor reden ook. Maar in veel gevallen kan dat ook tot een oplossing leiden, dat een gezin waar een probleem speelde, uiteindelijk via die route uiteindelijk hulp wordt ingezet. Dus dat is goed om te beseffen. Het komt niet alleen van mensen zelf. Het kan ook op die manier. En als het om mensen zelf gaat, nou precies deze vraag, Marion, was ook voor mij vanuit Aalsmeer natuurlijk een vraag van, kijk, laten we vooropstellen, ik ben blij dat er nu überhaupt zo'n centrum is. Hè? Want eerst hadden we niks. Dus in die zin is het sowieso al winst. Maar natuurlijk ook de vraag van, als je bijvoorbeeld in Kudelstaart zit, hè, je bent bijvoorbeeld een jonge vrouw en je zit op zondag thuis en er is iets heel naars gebeurd. En hoe ga je daarmee om? Dus dat is zeker ook een belangrijk punt geweest. En we hebben gezegd, we moeten zorgen dat als dat gebeurt en vervoer zou een drempel zijn, dan moet dat gewoon in goed overleg, zoals Ene net zei, worden opgelost met bijvoorbeeld een taxi of op wat voor manier dan ook, waar ook de mensen zich prettig bij voelen. Wat ik daar ook nog over wilde zeggen, er zit ook een praktische kant aan. In Amsterdam zitten ook alle specialisten ook al op die locatie. Hè? Dus ik ben er zelf ook op werkbezoek geweest. Dat is heel confronterend. Want om het even heel praktisch te maken, er zit daar ook echt een ruimte, klinische ruimte, waar gewoon onderzoek kan worden gedaan naar sporenonderzoek van verkrachting. Hè? Een douche, gewoon om het even heel visueel te maken. Dat is heel naar en confronterend om te zien, maar wel heel belangrijk om dat ook te kunnen aanbieden. Dat als iemand met een verhaal daar komt, dat ook meteen ook strafrechtelijk onderzoek ter plekke kan worden gedaan. Wat natuurlijk ook belangrijk is om snel te doen. Ja. Dus dat soort dingen spelen ook mee. Dat het belangrijk is om zo'n locatie zoals we nu hebben en de plek waar die zit.
5: Ja, dat, als ik dat mag aanvullen, want dat is het. Hè. Het is expertise op één plek, maar het zijn ook de voorzieningen die we bij elkaar hebben gebracht. Ja.
3: En dat kan je niet overal inrichten, dat, natuurlijk. Hè?
5: Nee, dat kan je niet overal inrichten. En dat hangt, als we inderdaad dat forensisch medisch onderzoek vastpakken, hè, wat je in daarom is zo belangrijk. Het liefst wil je dat binnen 7 dagen doen, zodat je ook nog sporen, DNA-sporen, bijvoorbeeld kan veiligstellen. Ja. En dat kan je maar 1 keer doen.
3: Ja.
5: Dus dat hebben we ook op die plek ingericht.
3: En daar zit natuurlijk ook een tijdlijn aan.
5: Daar zit een tijdlijn aan.
3: Dat kan
5: aan.
3: Niet volgende maand.
5: Precies. Dus je wil eigenlijk zo kort mogelijk op dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zou je dat willen afnemen. Daarbij wil ik direct zeggen, we zien ook uit onderzoek dat mensen zich gemiddeld pas na 13 jaar melden. Dus wij spreken
3: 13 jaar, dat 13 is ook best jaar, lang voor sporen,
5: dat
3: zeg
5: is,
3: maar.
5: Nou, voor sporen gaat dat niet meer. Maar dat geeft wel aan hoe lang mensen daar ook mee kunnen blijven rondlopen. Dus we proberen ook met dit soort voorzieningen en de communicatie daarover, ook in dat opzicht het vertrouwen te krijgen om die drempel wat te verlagen.
3: Dat is heel belangrijk, hè?
5: Absoluut.
3: Mensen moeten vertrouwen hebben dat ze goed terechtkomen.
5: Juist.
3: Ja.
5: Juist.
3: Ja. Mooi.
5: Maar zeker ook mensen bij wie het dus langer geleden heeft plaatsgevonden, kunnen we nog steeds helpen.
3: Helpen. Ja. Dat is heel goed om te weten.
5: Zeker.
3: 13 jaar, Mozes. Ik ga even een stukje muziek draaien. Ik kom bij jouw eerste nummer. How Come How Long van Stevie Wonder. Bij alles wat je me instuurde was van, oh, deze is ook wel heel toepasselijk. Waarom is deze toepasselijk?
5: Nou, deze komt. Op de eerste plaats ben ik een soul-liefhebber. Dus dat, daar luister ik veel naar. Maar deze heeft Stevie Wonder in de jaren 90 geschreven. En dat was in Amerika naar aanleiding van ook, ja, zoals we nu zeggen, femicide. Zaak die heel veel maatschappelijke onrust veroorzaakte. En eigenlijk in de tekst van het liedje gaat het erom, hoe lang accepteren we dit als maatschappij nog met elkaar? En want we hebben het nu over de individu. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon echt een maatschappelijk issue hiermee.
3: Ja. Ja.
5: En ik geloof daar, nou ja, daar zie ik ook een rol voor ons als CSG en alle andere ketenpartners. Wat leren we hier ook van? En hoe kunnen we het liefst, wil je voorkomen of ons dat ooit gaat lukken in ons leven, is dan de vraag. Maar als we er niets aan proberen, dan weet je zeker dat het niet lukt. Dus dit, zij hebben dit geschreven toen om dit maatschappelijke gesprek op te roepen. Overigens is dat toen in Amerika niet gelukt, heb ik mij laten vertellen. Maar in Europa werd het liedje wel heel populair. Dus ik vond deze wel te
3: passen. We gaan luisteren.

0: Even alle knoppen open doen.
1: Ja.
0: Enid, jij bent van het Centrum van Seksueel Geweld. Waarom hebben we... Hoe is het gekomen? En waarom hebben we het nodig?
2: Nou, eigenlijk hebben we dit jaar ook een soort... het is altijd ingewikkeld om het over feestelijkheden te hebben bij zo'n thema. Maar het is een jubileumjaar, want alle centra in Nederland bestaan 10 jaar. Sinds 2016, iets daarvoor zijn de eerste centra ontstaan. Dat was een initiatief om de versnippering tegen te gaan. Dus eigenlijk versnippering in het hulp- en zorgaanbod. Waarbij, even plat gezegd, hoe voorkomen we dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ja. En zelf op zoek moeten naar waar krijg ik hulp voor onderdeel A en hulp voor B. Bij seksueel geweld speelt, dat raakt natuurlijk enorm je seksuele integriteit, je seksualiteit, je fysiek, maar ook je psyche. En voor al die verschillende onderdelen moesten mensen dan alle kanten op en zelf zoeken. Dus het idee was ontstaan vanuit Iva Biknic, mijn mededirecteur kennisontwikkeling, vaak in de media te zien, klinisch psycholoog, die heel veel mensen sprak die seksueel geweld hadden meegemaakt en het idee had dat moeten we toch beter kunnen in Nederland.
0: Wat was er toen het begon, wat was er toen allemaal aan instanties of...
2: Diverse instanties. Kijk, in die zin, de politie bestaat natuurlijk ook al...
0: Politie doet
2: langer.
0: Al een poosje mee.
2: Precies. Ja. Heel gericht op natuurlijk vooral het strafrechtelijk onderzoek. Kijk, ook bij politie zien we ontwikkeling naar positieve zin, absoluut, naar meer, er is meer bij herstel dan alleen een strafrechtelijke kant en veroordeling waar mensen behoefte aan hebben. Toen was Veilig Thuis er niet, maar hadden we het meldpunt kindermishandeling. Dus dat type organisaties. Ook als het je overkomt, even de voormalige SOA-poli. Opvolging medisch onderzoek. Ziekenhuizen waren
0: SOA,
2: natuurlijk ook allemaal...
0: Seksueel overdraagbare aandoeningen.
2: Sorry,
0: hè?
2: Inderdaad. Ja. Dank. Dus er waren al die... De GGZ... alle verschillende organisaties die waren er toen ook. Slachtofferhulp Nederland bestaat ook.
1: Blijf van mijn lijfhuizen.
2: Dus al die verschillende partijen, de meeste met wie we nu gezamenlijk georganiseerd zijn binnen het Centrum Seksueel Geweld, bestonden toen ook. Okay. Alleen waren het allemaal verschillende voordeuren.
0: Nu hebben we één voordeur.
2: Nu hebben dat we in deze regio zelfs letterlijk één voordeur. Maar met de komst van het Centrum Seksueel Geweld is ook gezegd, we moeten niet, wij zeggen dan gestapelde zorg. Je moet niet al die hokjes naast elkaar organiseren. Maar we moeten meer met elkaar kijken naar hoe we slachtoffers kunnen helpen. Ja. Dus dat was de insteek en de oorsprong van van het Centrum Seksueel Geweld.
0: En dat is ook meteen, denk ik, de reden waarom we dat centrum willen hebben. Namelijk
2: absoluut.
0: Dat het aan mensen die iets verschrikkelijks overkomen, is het zo makkelijk mogelijk maken.
2: Nou, dat. En helaas zou ik dus zeggen dat de centra ook bijna gewoon nodig zijn. Ja. Want waar we wel een ontwikkeling in zien ten opzichte van 10 jaar geleden, is de hoeveelheid aan mensen die ons nu vindt. En met ons blijf ik ook steeds zeggen, het is niet alleen ons als echt Centrum Seksueel Geweld. Het gaat ook om al die partners, zoals Bart aangeeft. Hè. Dus ook bij Veilig Thuis zien we een groei van mensen die zich melden voor huiselijk geweld. Ook seksueel geweld. We zien dat meer mensen om hulp gaan vragen. Ja. Helaas denk ik niet dat het nou per se is dat het vaker voorkomt. Daar zouden we onderzoek naar moeten doen. Maar hulpvragen gebeurt steeds vaker. En we hebben ook gezien dat in de jaren van The Voice en Me Too, wat is het, rond 2022 zo een beetje, hebben we echt een verdubbeling. Dus wanneer er in de maatschappij iets gebeurt wat de aandacht vraagt, dan zien wij ook gelijk een toename in het aantal mensen dat om hulp vraagt.
0: Nou ja, je ziet natuurlijk, ik ben zelf ook vertrouwenspersoon, sinds daar meer aandacht voor is, hè, zeker met onze belangrijke dame die daarvoor door de regering is aangesteld. Het wordt makkelijker om het erover te hebben. En dan ga je natuurlijk mensen zien die zeggen van, oh ja, maar dat herken ik wel. Oh, maar dat is mij ook overkomen. Want al die liedjes ook, daar had ik het met Ariane ook over en met Essa vorige week. Jaren geleden keken we heel anders aan tegen seksueel geweld. Ja. Überhaupt, misschien gewoon geweld of gewoon geweld. Geweld, fysiek geweld anders, maar seksueel geweld. daar is wel een... Nou, ik wil, weet niet of het een omslag is, maar er wordt nu wel anders naar gekeken.
2: Zeker.
0: Er is een enorme toename van vertrouwenspersonen. Mensen die weten ongeveer wat ze niet hoeven te pikken.
2: Ja.
0: Dus dat is wel goed.
2: Dat is zeker goed. En daar zien we ook bijvoorbeeld de nieuwe wet seksuele misdrijven. Even heel plat. Maar wat maakt dat ja zeggen van belang is. Hè? Consent. Ja. Dat is natuurlijk ook iets waar we het nu de afgelopen jaren het steeds meer over hebben. Je moet echt een duidelijke ja horen. Terwijl we toch allemaal geprogrammeerd zijn als wanneer iemand duidelijk nee zegt, dan is het een nee. Nee, andersom, die omdraaien. Waar we ook veel aandacht aan besteden is natuurlijk hoe wij ook als naasten of omstanders of professionals, hoe je meer kan signaleren dat er iets kan zijn. Want het is ontzettend moeilijk voor een individu om hulp te vragen. Dus wat kan je daar als omstander of als professional, of je nou docent op een school bent of een ander type hulpverlener.
0: Ik zou het heel eerlijk gezegd niet weten.
2: Ja.
0: Ik denk dat ik 0900 8844 zou bellen. Politie, niet dringend, maar wel hulp of zo.
1: Nou, dat is dan precies misschien goed om nog even te noemen. Juist ook Veilig Thuis en CSG kun je juist ook bellen. Ook anoniem. Hè? Want Marion, er kwam net al, je noemde al een paar keer vertrouwen. Hè? En dat kan natuurlijk op meerdere manieren spelen. Iemand kan zich heel onzeker voelen over zichzelf of over zijn situatie. Hè? Is dit normaal? Is het misschien mijn eigen schuld? Of, of dat soort dingen. Maar het kan ook zijn, wat vindt een ander ervan als ik. Maar ook richting overheid. Hè? Van als ik iets meld officieel, dan kom ik in de problemen. En wat gaat er nou allemaal gebeuren? Wat ook hele begrijpelijke zorgen kunnen zijn. Hè? Dat mensen denken, wat zet ik allemaal in gang? Of als ik dat over mijn eigen buren bijvoorbeeld heb. Van wat betekent dat dan? Wat veroorzaak ik daar allemaal mee? Dus dat zijn hele begrijpelijke zorgen. En juist daarom is het ook heel belangrijk voor mensen om te weten dat ze kunnen ook anoniem gewoon bellen.
0: En waar moeten ze dan heen bellen?
1: Nou, Veilig Thuis of CSG kan allebei. En dat is en dan kun je juist ook over dit soort dingen gewoon sparren. Van, ik zit hiermee. Je hoeft dus ook niet de naam te noemen van jezelf of van de buurman of wat dan ook. Of wie het ook gaat. Hè. Je kan gewoon je verhaal gewoon doen en sparren van, wat moet ik in zo'n geval doen? Is dit normaal of niet? Waar kan ik mee terecht? En soms kan ook het advies gewoon, nou,

0: om iemand uit te leggen wat het betekent als je dat doet, wat de vervolgende stappen zijn.
1: Die vriendelijke en dan, politieagent, u moet wel rekening houden met dat het niet
0: lukt. Nou, dat zou ik dan iets anders formuleren. Zeker niet op die manier. Maar dat die ruimte er is om gewoon informatie te halen. En dat kan anoniem. Dat kan ook niet anoniem. Maar niemand in principe, tenzij de directe veiligheid in het geding is. Hè, maar in principe is het echt aan jou. Of je hulp wil.
1: Ja, en niet dat het je overspoelt. Bart, waar ik nog benieuwd naar ben, krijg jij er als in je rol als wethouder persoonlijk mee te maken met dit soort gevallen? Of is het allemaal geregeld naar de instanties toe? Komt het überhaupt langs jouw bureau?
2: Nou, niet in de zin van dat ik zelf een... dat is een goede vraag. Ook voor inwoners van, goh, wat is... Kijk, het is niet zo dat ik in een individueel geval zelf mee ga beslissen, bijvoorbeeld, wat gaan we doen.
1: Dus
2: het is niet zo dat bijvoorbeeld als iemand belt dat en met een vraag zit, dat dan medewerkers hem veilig thuis met mij bijvoorbeeld gaan bespreken. We hebben de familie, ik noem maar wat, en dit speelt, wat zullen we doen? Op die manier niet. Nee, hè? Dat is ook niet mijn rol als wethouder of als bestuurder. Het is wel zo dat wij af en toe casuïstiek bespreken. Hè? Voorbeelden, waar loop je tegenaan? Wat voor situaties spelen er allemaal? Maar het is de taak vanuit de gemeente om er vooral voor te zorgen dat er een goed functionerend geheel is. Ja. En dat geldt zowel aan de kant van melden en advies. Hè? Want daar is de organisatie voor opgetuigd. En natuurlijk als het gaat om seksueel geweld, om ook de forensische kant, wat net aan bod kwam. Maar vervolgens de hulp zelf. Hè? Dan heb je vastgesteld, oké, er is hier zorg nodig. Dan kom je op het volgende punt. Is die zorg ook beschikbaar?
1: Ja.
2: En dan loop je tegen dingen aan als wachtlijsten, et cetera. En dan kom je in het volgende punt. Daar kan ik ook wat van zeggen als je wil. Dan kunnen we zo ook nog meteen al. Oké, meteen. En dat is dus het probleem dat juist bij de meest kwetsbare gezinnen. Hè, dus waar sprake is van verslaving, criminaliteiten, et cetera. Wat dan ook. Dat uitgerekend daar, waar de meest zware vormen van hulp nodig zijn, daar zijn de wachtlijsten het grootst. Hè, daar zijn dan heb je het ook over.
1: Nou ja, misschien niet logisch, maar oké.
2: Nou, dan heb je het bijvoorbeeld over de jeugdbescherming. Hè, dat kan dus ook zijn dat een rechter heeft bepaald, hè, via een advies van de Raad van de Kinderbescherming, van nou, je moet echt verplicht, of deze mensen nou willen of niet, je moet verplicht hulp komen in dit gezin. En juist in die sector, hè, dat zullen mensen ook al vanuit het nieuws herkennen, speelt vaak op van ja, eigenlijk piept en knelt dat systeem. Het is te ingewikkeld geworden. En de hulp die nodig is, komt soms te laat. Hè? Nou, en dat is ook een belangrijk zorgpunt. En daar hebben wij als gemeente ook een rol in. Hè? Dus ik heb als wethouder bijvoorbeeld ook dan in de afgelopen periode wel een paar keer een gesprek gehad met de jeugdbescherming. Yeah. Om dit punt te bespreken. En sindsdien gaat het daar weer iets beter. Omdat daar hebben we bijvoorbeeld de afspraak gemaakt dat de jeugdbescherming deed ook vrijwillig. Hielpen ze gezinnen. Yeah. En die hulp doen we nu vanuit het team van de gemeente zelf. He, dus dat is een voorbeeld hoe je ook probeert mee te helpen. Van nou ja, he, dan kunnen jullie je richten op de zaken die echt volgens de rechtbank verplicht. He, want daar gaan wij als gemeente niet over. Tenminste, we kunnen daarin ondersteunen. Maar de regie ligt dan echt bij die instelling. Dus dat kan de Jeugdbescherming Regio Amsterdam zijn. Het kan de William Schrikkers Stichting zijn. Zo zijn er een aantal. Nou, maar dat is dus... Dus zo hebben wij als gemeente ook nog een rol in de vervolgvraag. Dus hier waar het nu over gaat, Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld, daar gaat het vooral over dat we zorgen dat er een goed meldpunt is en goed advies wordt gegeven. En dat de hulpvragen die er zijn goed worden uitgezet. Maar vervolgens het uitzetten van hulp, daar hebben wij als gemeente natuurlijk ook weer een rol in. En dat zijn de dingen waar ik net benoemde.
1: Ja, precies. Dus de individuele gevallen, die zie je niet. Maar het overleg met de instanties en zorgen dat het loopt. En zorgen dat de voordeur open is. Dat is waar jij wel mee te maken hebt.
2: Ja, klopt. En het kan natuurlijk wel eens zijn, hè, dat een heel schrijnend geval bijvoorbeeld op een gegeven moment zelf zich meldt bij raadsleden of een wethouder. Ja. Of hè, dat iemand escaleert. Of ook als er bijvoorbeeld discussies zijn en er komt een bezwaarprocedure of een rechtszaak. Snap je? Op dat soort manieren zie je natuurlijk ook soms casuïstiek. Dat wil je natuurlijk liever niet. Hè, want het mooiste is natuurlijk als dat allemaal dat soort problemen voor kan zijn. Ja. Maar nee, maar dus echt het behandelen, gewoon het gesprek en het advies aan de mensen individueel.

0: individueel. Dat ligt echt bij de professionals van in dit geval Centrum Seksueel Geweld.
1: Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik ga nog een klein stukje muziek draaien. Bart, ik neem een nummer van jou. Een Zuid-Afrikaans nummer.
0: Ja.
1: Dat vond ik zo leuk.
0: Ja.
1: Wat is dat?
0: Ja, dat heet Skepe. Als ik het goed uitspreek, schepen.
1: Ja.
0: En dat is van een Zuid-Afrikaanse zanger. Komt eigenlijk, we hebben jaren geleden hebben we 2 keer een jaar lang een au pair gehad uit Zuid-Afrika. Dat was een heel bijzondere, leuke, waardevolle tijd. En toen ben ik ook een beetje in die Zuid-Afrikaanse muziek geïntroduceerd. En dit lied gaat over een schip dat in de haven ligt. En het gaat erover zoiets van, nou, dat ligt daar wel mooi te zijn, maar het is niet gemaakt om in de haven te blijven. Het moet de zee op. En ook al komen de stormen en alles, dan moet je toch doorheen gaan. En nou ja, de relatie met dit onderwerp, ik moest het heel snel nog even aanleveren. Maar ik dacht dus ook wel een parallel met dit onderwerp. Misschien een beetje gezocht, maar ik denk, kijk, veel mensen zitten misschien toch die in deze situatie zitten. Zitten misschien ook met onzekerheid en houden het bij zich. En in die zin is het denk ik een parallel, je moet erop uitgaan. En ja, dat zal ook misschien moeilijke momenten geven, maar je moet het wel doen. Dus ja, misschien is dat nog een soort parallel.
1: Ja, zeker. Ja, mooi.
0: Ja.
1: Mooi.

0: En we zaten midden in gezellig met elkaar praten, maar daar gaan we zo meteen wel weer over verder. Dit was Capen van Joe Black. Dat die mensen dan ook... Dat vind ik dan ook weer zo bijzonder. Hè? Het is vast een zwart mens en die heet ook zwart. Dat vind ik dan weer heel opvallend. Joe Black, een Zuid-Afrikaan. Wij waren bezig over schepen en de veilige haven en dat soort dingen. Ik ben wel benieuwd op dit punt van het gesprek. Wat gaat er mis? Ja. Er gaan vast dingen mis. Wat moet er nog gerepareerd worden? Waar gaat het mis? Wat komen mensen... Nou, ik wil niet zeggen, wat komen mensen tegen? Wat weten jullie van wat er misgaat?
1: Nou, ik denk dat er wel een aantal dingen... Nou ja, wat gaat er mis? Eigenlijk, wat Bart net vertelde over het vorige liedje. Jij zei ook... hulp vragen is moeilijk. Wij zien, schaamte is gewoon echt een probleem. Mevrouw Pellicot uit Frankrijk, ja. We zullen het allemaal hebben meegekregen in de media. Zij heeft echt een fantastische uitspraak waarbij zij zegt: schaamte, het wordt tijd dat schaamte van kant wisselt.
0: Ja, van kant wisselt.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik zou echt zeggen: laten we die vasthouden, maar wees je ook als naaste omstanders met de goede intentie, hè, maar wees je ervan bewust hoeveel ook schade je kan aanrichten. Ja. Want we veroordelen nogal snel. Ja. Dus als je mij vraagt wat gaat er mis, dan gaat dat maatschappelijk mis. Ja. Dat zie je naar elk incident, discussie die er gelijk ontstaat over wat een slachtoffer anders beter of niet had moeten doen. Kap daarmee, zeg ik direct.
0: Ja. Want... En die trek ik me aan, want dat doe ik ook namelijk. En dan denk ik van, ik trek me niet heel erg aan, want ik denk van... Ik ben maar heel gewoon en door heel gewoon te zijn kan ik ook invoelen wat mensen die dit soort bijna ongevoelige uitspraken doen, wat die dan denken of vinden. Dus ik blijf maar gewoon doen. Sorry, ik onderbreek je verhaal. Maar,
1: nee, dat is, nee, maar ik dat denk dus herken voorlicht, ik. Want dat...
0: Ik denk dat er voorlichting, precies, dat er informatie moet komen... Ja. Zodat we allemaal weten hoe het ook in elkaar zit. Dat. In plaats van dat we aan victim blaming gaan doen.
1: Maar vraag vooral. Hè, dat durf te vragen, zeg
0: ja,
1: maar. Stel
0: vragen.
1: Want invoelen is heel mooi. En heel vaak willen mensen ook best vragen beantwoorden. En als ze het niet willen, dan geven ze het wel aan. Maar goed bedoelde adviezen op basis van de aannames... Dat kan echt ontzettend pijnlijk zijn. Ja. Dat is daar eentje. Waar gaat het mis, wat mij betreft? En het andere, en dat is echt van een totale andere orde. We hadden het in ons vorige gesprek even over. Vanuit mijn rol als directeur van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Hoe doen we dit nou als Nederland? We zijn zo complex georganiseerd. Het Rijk wijst naar de gemeente. De gemeente wijst naar het Rijk. Nou hebben we hier... bij deze gemeente gelukkig bestuurders die dit onderwerp heel belangrijk vinden. Überhaupt geweld, gendergerelateerd geweld, kindermishandeling. Dat staat hier hoog op de prioriteiten bij elk van de 6 gemeenten. Dat is mooi, maar in heel veel andere gemeenten is dat een stuk minder. Dus ik zie gewoon postcodeverschillen ontstaan in wat voor hulp of zorgaanbod er is. Mm. En ik vind dat daar mag de overheid zich echt wel zich aantrekken. En vind ik ook dat er vanuit het Rijk... ten aanzien van dit onderwerp... wel positie ingenomen mag worden. Hmm. En daar mag je voor staan. En dan, ja, dat is gewoon een ander thema... dan wanneer we het hebben over de woonopgave in de gemeente... met alle respect voor hoe ingewikkeld dat ook is. Hè? Ja. Maar dus meer eigenaarschap vanuit het Rijk... waarbij ik niet zeg dat de ministeries dit moeten oplossen. Maar help meer... Gemeente, help meer om hier ook lokaal de juiste voorzieningen, inrichtingen en expertise voor bij elkaar te houden. Daar mag echt wel nog iets anders, wat mij betreft.
0: Ja, want op lokaal niveau, en dan kijk ik Bart even aan. Op lokaal niveau hebben wij het hierin als meer gelukkig niet over femicide. Maar als je op landelijk niveau gaat kijken, wordt dat natuurlijk... Dat is een soort van nog een tandje erger, bij wijze van spreken. Maar ja, en daar moet de overheid zich mee bezighouden. Maar hebben we hier gelukkig geen last van, hoop ik.
2: Dat is ja. Dat is precies, dan komen we weer op terug op het begin van het gesprek. Relatief gezien klopt dat misschien, maar hè, dat is juist het gevaar met dit soort dingen, dat er ook heel veel verborgen juist gebeurt. En dan komen we weer precies op dat punt wat Enid net maakt, dat gewoon het bespreekbaar maken, hè, van als we kijken van als samenleving, wat gaat er mis, wat kunnen we beter doen, toch meer begrip, meer bewustzijn en ook meer... Ja, vooral elkaar willen helpen met dit onderwerp. In plaats van ja, schuld, vingerwijzen, overroddelen of bespotten en dat soort zaken. Want we zijn allemaal mensen, we komen allemaal in en ook net zo goed als oudere mensen op een gegeven moment er ook intrappen in babbeltrucs en dat zich achteraf super voor schamen. Ja, laten we stoppen met ons daar gewoon voor te schamen en dat gewoon toe te geven. We maken gewoon die fouten. Wees, en dat is ook een beetje die hele social media cultuur waar het natuurlijk vaak over gaat. Dat je allemaal naar buiten het beeld op doet hoe perfect en geweldig je wel niet bent. Dat is meer maatschappelijk. Hè? Dat je daar meer gewoon durf je wat kwetsbaarder op te stellen. En juist niet en wees je bewust van de problemen die er wel degelijk zijn. En probeer ermee te helpen. Aan de overheidskant, wat Enid net ook al zei. Dit is ook echt een voorbeeld waar we als overheid in Nederland het veel te ingewikkeld hebben gemaakt. En wat ik net ook noemde, juist die gezinnen waar het moeilijkste is, die hebben vaak al heel veel hulpverleners gehad. Want die zijn bijvoorbeeld eerst een tijdje bij de gemeente, dan weer niet, dan naar de jeugdbescherming, dan naar de Raad voor de Kinderbescherming, weer terug, kinderrechter, et cetera. En er zijn dan heel veel instanties betrokken, dat duurt heel lang. Nou, daar wordt al jaren over gesproken in Den Haag dat gestroomlijnd gaat worden, maar dat is nog steeds niet geregeld. Dus dat is iets wat aan de overheidskant, wat ik op dit onderwerp heel belangrijk vind, om te verbeteren. Dat is ook moeilijk uit te leggen als situaties eigenlijk uit de hand lopen, omdat het te lang en door te veel hoepels moest.
0: Ja, zeker. Ja. Heb jij nog op lokaal niveau, heb jij nog wensen om de situatie te verbeteren?
2: Nou, ik denk dat bewustwording een blijvend aandachtspunt is. Ik ben er ook altijd wel een beetje zoekende. Want kijk, we hebben bijvoorbeeld ook wel eens langs het waterfront, hè, dus langs bij het surfeiland, hebben we ook wel eens van die behoorlijk confronterende borden geplaatst.
0: Ja, zeker.
2: Daar heb ik ook wel reacties van moeders gekregen die dat eigenlijk helemaal niks vonden. Dat ze met een kind liepen en dat ze dat soort... Snap je? Dus ja, het is ook zoeken naar... Maar ja, als we toch hebben van dat een groot deel van dit probleem ook... ligt in niet bewustzijn en schaamte, ligt daar toch bij. Dus ik ben daar wel zoekende. En dus ik sta ook graag open voor, of het nou vanuit de gemeenteraad of inwoners, van hoe kunnen we die bewustwording en mensen op weg helpen nog verbeteren. Ja. Dat is iets wat ik... En van de zorgkant is het waar ik het over had. Die wachtlijsten en zorg beter en sneller beschikbaar stellen.
0: Ja. Ja. Ja, want bewustwording, daar begint alles mee. Hè? Dat, ja. Als je niet weet waar je het over hebt, dan ga je gewoon domme dingen zeggen. Maar dan is het ook niet lelijk bedoeld, maar is het uit onwetendheid. Ja. En dat kan je mensen verwijten, maar ja, dat is gewoon wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Trek ik mezelf ook aan. Oh, geen idee, hoe zit dat dan? Maar ja, vragen stellen, dat is wel heel belangrijk. Hè? Dus bewustwording en vragen stellen vind ik ook heel mooi. Wat Ariana ook zei, ik geloof dat ze zei van... het duurt 7 keer of 5 keer voordat iemand die in zo'n situatie zit... in zo'n huiselijk geweldsituatie... die heeft 5 pogingen nodig of 7 pogingen. Het was echt een heel hoog aantal nodig om weg te komen. Om echt los te raken. Ja. Ja. En tot die tijd gaan ze steeds terug om ergens, om een reden.
1: Ja.
0: En dat, ik vind het onbegrijpelijk. Maar echt letterlijk. Ik begrijp het niet. En dat, maar ja, als je er niet middenin zit, dan weet je dat niet.
1: Nou ja, dat is het. Als je, want er zijn allerlei factoren die maken dat iemand terugkeert of in de omgeving blijft. En vaak is dat niet omdat ze het leuk vinden om geslagen te worden.
0: Nee.
1: Even plat gezegd.
0: Nee.
1: Dus het is inderdaad... kijken wat helpt iemand wel op het moment dat het voor die persoon ook het moment is om daar weg te gaan. En we zien denk ik, dat zien we maatschappelijk, er komen vaak bij kwetsbare gezinnen, personen ook meerdere problemen bij elkaar. Hè? Dus als jij afhankelijk bent van je huisvesting bij degene waar je woont die jou ook geweld aandoet, ga dan maar eens weg. Hè? Want wat dan als je buiten de deur staat? Ja. Dus dat is heel moeilijk. Ja. Ja, ik zeg wel, bij seksueel geweld zien we, er gebeurt heel veel achter de voordeur. De enge man uit de bosjes komt soms voor, maar meestal is dat het niet. Maar vooral in de mensen die elkaar kennen. Of vluchtig, of hè, dus een bekende. Maar het hoeft niet per se in de huiselijke kring te zijn. En dat is misschien ook nog goed om te zeggen. We hebben namelijk ook echt, we werken goed samen met Perspectief Herstelbemiddeling. Dat is zo'n organisatie. Want we denken
0: dat soms, ging heel snel.
1: Perspectief Herstelbemiddeling.
0: Herstelbemiddeling.
1: En waarom? Okay. We denken heel snel in slachtoffer-dader.
0: Ja?
1: Aangifte doen, slachtoffer-dader naar de gevangenis. Even plat gezegd. Maar heel vaak kennen mensen elkaar. Of het je broer, je zus, je moeder, je vader
0: oom,
1: of je buurman ook is.
0: Ja.
1: Er is vaak ook veel liefde tussen mensen, naast al die narigheid. Ja. Dus hoe ga je ook daarna nog met elkaar om, als je dat wilt? Of je zit op dezelfde universiteit. En je komt elkaar nog gewoon tegen. Welke afspraken maak je dan met elkaar? En daar kunnen zij eigenlijk een soort bemiddelende rol in spelen. En we merken dat ook heel veel slachtoffers, maar ook plegers dat ook helpt.
0: Ja, want er is ook er wordt vrij weinig aandacht aan besteed. Omdat de discussie is groot. En de mensen die het overkomen is, die krijgen de meeste aandacht. Maar de plegers die zitten natuurlijk ook in hun eigen hoofd en in hun eigen wereld en in hun eigen denkbeelden en in hun eigen ellende, wat dat er gaat.
1: Ja.
0: Dus daar. Ja, ik zou zeggen, het is wel fijn dat daar ook aandacht voor is.
1: Absoluut.
0: Binnen de vertrouwenspersonen weet ik dat er ook een trajectbegeleider pleger is, heet het geloof ik. Nee, het heet anders, maar daar kan ik zo gauw niet op komen, dat geeft niet. Maar in ieder geval is er ook aandacht voor degene die,
1: zeker.
0: Die de schuld krijgt of die de aanleiding was. Nou ja, ik ga er geen woorden aan geven, dan klets ik mezelf helemaal vast. We zijn bijna aan het eind van het programma. Wat zou er nog gezegd moeten worden wat nog niet gezegd is? Wat heb ik nog niet gevraagd wat ik wel had moeten vragen? Is er iets waarvan je zegt, oh, dat moet ik echt nog eventjes kwijt?
1: Nou, ik weet niet zozeer of je het had moeten vragen. Maar ik wil nog wel benoemen op de eerste plaats. Het CSG heeft ook een telefoonnummer. 0800 0188.
0: 0800 0188. Oké.
1: Dus dat is goed om te noemen. En op de website van het Centrum Seksueel Geweld is ook een iets dat heet een zelfhulpomgeving. Waar je ook online al best wat informatie kan vinden. Waar we ook zien dat mensen al heel veel baat bij hebben.
0: Okay.
1: Dus dat is denk ik goed om ook nog te benoemen.
0: Oké, cool. En Bart, heb jij nog laatste?
2: Nou, meer een aanvulling erop. Ook als gemeente hebben we natuurlijk ook gewoon het sociaal loket. Hè? Dat kan ook een prima eerste contact zijn. Hè? Dus we hebben nu veel gehad over hoe weten mensen nou een goede oplossing te vinden? Nou, en hoe kunnen we daar zo goed in mogelijk in helpen? Dat is natuurlijk ook altijd gewoon een mogelijkheid. Hè, als je de huisarts of de politie of meldpunten van CSG of Veilig Thuis, als je dat allemaal wat voor reden ook niet ziet zitten, dat is ook altijd een optie. En overleg ook met mensen uit je omgeving.
0: Ja. Ja, er woont iemand naast je gewoon. En weet je, er is een vriendin en begin ergens. Ja, weet je, een centraal nummer.
2: Ja. En let een beetje op elkaar.
1: Absoluut.
0: Ja, let een beetje op elkaar. Dat is het allermooiste.
2: Ja. In positieve zin. Ja,
0: precies, in positieve zin. Ik ga afronden. Ik dank jullie heel erg hartelijk dat je naar de studio gekomen bent. Jullie waren het sluitstuk. Jullie waren
1: de aanstichters en het sluitstuk.
0: Ja. De aanstichters en het sluitstuk. En zo is het. Dus ik hoop dat iedereen goed terechtkomt. Als er wat is, meld je. Praat met mensen. Hou het niet bij je. Ik kan niet anders doen dan mensen die in ellende zitten het allerbeste wensen. Ik wens jullie nog wel thuis.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
5: Het uur van Puur met Anna-Maria.
6: Goedenavond, het is woensdagavond, 6 uur. Welkom bij het Uur van Puur op Radio Aalsmeer. Mijn naam is Anna-Maria Giannatasio.
7: En mijn naam is Dante Heideman.
6: Dante Heideman is weer voor de techniek en natuurlijk altijd voor een scherpe blik van de zijkant. Het wordt een bijzondere uitzending. Niet alleen maar omdat ik een bitterbal in mijn handen heb en omdat het gezellig is. Maar we gaan ook echt de diepte in met een heel, ja, ik moet het gewoon zeggen, een heel tof mens. Larissa Buijs gaan we zo meteen mee bellen. Ze is fel eigenwijs. En ze heeft een boek geschreven bij, met een prachtige naam. Fuck Normal, I Want Magic. En als ondertitel is het hoe je betovering vindt in een leven met ziekte. Want we spreken over een leven dat niet meer terug kan naar normaal. En misschien ook wel over de vraag waarom normaal eigenlijk zo belangrijk zou moeten zijn. Muziek is in handen van Dante Heideman. Ja. En ik ben heel blij dat je luistert. En ik hoop ook dat je een beetje van de magie voelt. Want dat is de U van Puur. Dat gaat eigenlijk ergens om. En dat is belangrijk.
7: En nu Mero op Radio Aalsmeer.

0: En ja, we zijn weer terug.
1: Ja, we hebben bijna contact met Larissa. Die is op afstand.
0: Ja, ik...
1: In Geldermalsen. En ik hoop dat we haar luid en duidelijk nu kunnen horen. Want de techniek staat voor niets natuurlijk met Dante op de achtergrond.
0: Ik krijg nu een belletje binnen.
1: Ja, we hebben het vanavond over een leven dat, dat een beetje op zijn kop zat. En we hebben ook inspiratie uit kunnen halen. Hallo Larissa, ik hoor je op de achtergrond.
2: Hoi Jenny?
1: Ja, ik hoor je. Luid en duidelijk.
2: Met wie spreek ik?
1: Met Anna-Maria.
2: Ik denk dat ik het verkeerde nummer heb gedraaid.
1: Ook dit is radio. Excuus mevrouw, u bent live op de radio. We gaan even opnieuw proberen. Is goed.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond. Okay. Doe maar toch een liedje. Gaan we opnieuw proberen.
0: Is goed. Dan zijn we na de muziek terug met hopelijk wel het goede nummer.
1: Ja, goed. Dit is toch mooi. Radio is mooi. We gaan het opnieuw proberen. En het wordt heel bijzonder. Radio ASMR.
0: Hier met ABBA.

0: Ja, welkom weer terug bij Uur van Puur met Larissa Buijzen. Het is een persoonlijk gesprek over vrijheid, ziekte, keuzes en een zoektocht naar magie. Hallo Larissa.
1: Goedenavond Annemaria en Tante natuurlijk achter de knoppen.
0: Ja, wat fijn om jou in de uitzending te hebben. We hadden net gebeld en toen kregen we een heel ander iemand aan de lijn.
1: Oh, echt waar?
0: Live verkeerd verbonden, dat is ook wel weer prachtig.
1: Was het een leuk iemand?
0: Heel leuk. Ja, ze begon zelfs te zingen, dus dat was heel fijn.
1: Nou, fantastisch.
0: Ja, ik ben heel blij met jou in de uitzending, want je hebt me zo geïnspireerd met je boek.
1: Oh, wat leuk, wat mooi om te horen.
0: Ja, het was echt precies op het juiste moment. Het was echt heel lekker. Voor de mensen die jou nog niet kennen, kun jij een kleine intro van jezelf geven?
1: Ja, zeker. Nou, ik ben Larissa en ik ben schrijver en levensgenieter, zou ik wel durven zeggen.
0: Mooi.
1: Een echt buitenmens, een klein beetje gangster en verder vooral heel positief.
0: Dat klinkt ook heerlijk. We gaan het hebben over jouw nieuwe boek die bijna uitkomt. Maar voordat we daarmee starten, hebben we altijd een ritueel hier bij het Uur van Puur. Zijn er dingen jou opgevallen deze week in je omgeving? Iets wat jou heeft geraakt?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik zou natuurlijk kunnen praten over de Indian Summer die we nu krijgen.
0: Ja, heerlijk.
1: Wat natuurlijk heerlijk is. Ja. Daar heeft iedereen het over.
0: Ja.
1: Maar wat mij eigenlijk heeft geraakt was iets in het nieuws. En dat is natuurlijk dat vreselijke ongeluk in Zeeland. Hè, waar we allemaal van afweten. En de ouders van die drie kinderen die hebben besloten om hun kinderen nu een naam, een gezicht en een verhaal te geven. En een verhaal dat groter is dan de drie kinderen van dat ongeluk. Damian, Olivia, Sarah. Ja, die hebben natuurlijk allebei, alle drie hadden zij hun eigen dromen, hun eigen hobby's, hun eigen karakter. Drie prachtige kinderen. En ik vond het heel dapper dat de ouders dit moment hebben gekozen ook om dat te doen. Maar het raakt hem ook omdat wij als mensen heel gemakkelijk andere mensen samenvatten in wat hen is overkomen.
0: Mm-hmm.
1: Een slachtoffer, een nabestaande, een patiënt.
0: Het is een etiketje.
1: Het is een etiketje en dat raakt me dus dat de ouders bewust voor hebben gekozen dat ze willen dat hun kinderen herinnerd worden om wie ze waren. En het raakt me misschien extra omdat ik ook de moeder ben van een jongetje dat is overleden. Ja. En ik weet hoe snel iemand na zijn verlies dat kind dat overleed. Mm-hmm. Terwijl voor mij blijft hij natuurlijk een heel mens met alles wat hem bijzonder maakt. Dus dat raakte me.
0: Ja.
1: Dat eigenlijk de stempel die we elkaar geven, zeker wanneer dat een trauma is. Terwijl iedereen een eigen verhaal heeft.
0: Ja.
1: Dus ik vind het heel mooi. En het raakt me ook.
0: En
1: dus
0: taboe doorbrekend.
1: Wat zwaarder.
0: Want, ja. Nee, maar het is ook taboe doorbrekend. Want,
1: zeker.
0: In Nederland is het toch vaak van, gaat het goed? Ja, het gaat goed. Druk, druk, druk.
1: Ja.
0: En zodra het over emotie gaat, dan schrikken mensen toch.
1: En, precies.
0: En het is ook goed juist om kinderen niet te vergeten.
1: Nee, en ze ook echt te herinneren om wie ze waren en niet om wat hen overkwam.
0: Ja.
1: Dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Maar ik vond dat ook heel mooi. En ik denk, eigenlijk ook weer geen toeval dat nu precies in de week is dat ik te gast ben bij jou.
0: Ja.
1: En bij Dante.
0: Ja.
1: En want jullie praten ook wel vaak over verbinding.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond dit daar ook eigenlijk wel heel mooi bij passen. Het was een onderwerp dat me niet losliet.
0: Ja.
1: En hoe lekker de Indian Summer ook is.
0: Ja,
1: het is heel belangrijk dat naast dat mooie ook dit verdrietige mag bestaan.
0: Ja, ja, dank je. Dit vind ik heel mooi. Het is, wat mij opviel is wat luchtiger. Ja, dat voelt nu ook wel een beetje heel schril bij wat jij benoemt. Maar alles is natuurlijk mooi als het inspiratie geeft. Mij viel deze week op. Ik keek naar een YouTube-je waar ik vroeger helemaal weg van was. Dan heb ik het over 2005, 2006. Dus dat was het begin van YouTube. En toen had je een jongen die heette Where the Hell is Matt? En dat was een jongen die nog voordat iedereen influencer was, reisde door de wereld. En overal waar hij kwam een heel raar dansje deed. Ik weet niet of jij het nog weet. Larissa, je bent ietsje jonger dan ik. En,
1: het staat me bij, maar ik kan het niet helemaal voor de geest.
0: Ik kan het
1: maar
0: voor de mensen die tv kijken, kan ik het een beetje nadoen. Het was een beetje een zwaaidansje. Heel kordig.
1: Leuk.
0: En ik heb dat filmpje weer teruggekeken. En wat mij opviel, hoe stil de wereld was. Ja, hij staat dan op de Chinese muur en er is gewoon helemaal niemand. Hè?
1: Ook bijzonder.
0: Nu is overal alles zo vol en eigenlijk zo bereikbaar. Ja. En je hebt een ticket voor een paar grijpstuivers. En toen hij in 2005 dat deed, toen was de wereld nog veel groter, leek het wel.
1: En toen was een influencer ook nog een echte influencer.
0: Ja.
1: Vanuit zichzelf. Ja,
0: voor de kijkers hebben we nu op tv hebben we zijn mooie dansje. In de tulpenvelden. Ja, dat is. Dus dat viel mij op. Dante, heb jij nog iets wat jou op is gevallen?
2: Lastig. Ik denk vooral mijn school.
0: Ik wist dat je dat ging zeggen, Dante.
2: Ja, ik weet het. Maar het is gewoon nu vooral heel druk met school. Dus ik denk.
0: Ik vind het zo goed dat je dat allemaal combineert met elkaar. Hè? En vrijwilligerswerk hier en ook nog school.
2: Ja.
1: Heel veel streams op je filmpjes.
0: Ja. Echt heel veel. Want hoeveel streams had je nu op TikTok laatst weer?
2: Heel veel. Ik weet eentje van een ton en heel veel boven de 20.000. Nou, dus het gaat vrij goed.
1: Dat is toch super.
0: Dat is toch super cool. Ja, daar kunnen we een voorbeeld aan nemen, Laris. Dat is echt niet normaal.
1: Nou, ik ga nog even op les bij Dante.
0: Ja, echt. Ja. Echt. Maar ik ben heel blij dat je in de uitzending bent. Want wat ik al zei. Ik denk dat het heel waardevol ook is voor onze luisteraar. Je hebt al verschillende boeken geschreven in je leven. Als ik aan jou vraag, hoe was jouw kleine ik vroeger?
1: Mijn kleine ik? Nou, die was vooral heel veel buiten. Ik had het grote geluk dat ik mocht opgroeien midden in het bos. En ik zeg nu nog wel eens, je kan het meisje uit het bos halen, maar het bos nooit uit het meisje. Ik was altijd buiten. Ik mocht ook lang kind zijn van mijn ouders. Daar ben ik heel dankbaar om. Al was dat in onze maatschappij nog wel eens moeilijk.
0: Wat bedoel je met lang kind zijn? Werd je gekoesterd?
1: Nou, spelen. Ik mocht nog spelen. Ik mocht nog spelen. En dat eigenlijk als ik nu, ik hoor Dante ook over school praten en hoe druk het al is. Ja. Maar als ik dat ook zie bij jonge kinderen, hoeveel druk er al op hen gelegd wordt.
0: CITO toetsen op de kleuterschool.
1: Ja, weet je, waar gaan we heen? Wanneer mogen we nog kind zijn? Dus ik mocht lekker veel buiten spelen. Dat deed ik ook naar hartelust. En heel veel hutten gebouwd. En ik was lief. Ik was verlegen. Ik kreeg altijd een hoog rood gezicht als je me een vraag stelde. Nou, daar ben ik een beetje overheen gegroeid. Mm. Maar het kind zijn, dat heb ik altijd nog wel in me gehouden.
0: Dus je was een blozer?
1: Leuk. Een echte.
0: Daar heb ik zo'n zwak voor mensen die blozen.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou, dat had ik vroeger moeten weten.
0: Ja, wat mooi. Wanneer wist je wat je wilde worden?
1: Nou, ik wist eigenlijk al heel jong dat ik schrijver wilde worden. En dan zei mijn vader, nou, kies eerst maar een echt vak. Want schrijven kun je altijd nog. En toen wilde ik kok worden. En toen zei hij hetzelfde. Ja, weet je, gaat kok later je rekeningen betalen? Ga toch maar studeren. En dan kan je altijd nog terugvallen op dat. Nou, ik heb het eigenlijk allemaal gedaan.
0: Ja.
1: Ik ben en kok geweest en ik ben schrijver.
0: En je hebt ook gecombineerd.
1: Ik heb vakken geleerd. Ik heb ook vakken geleerd. Ja, dus ik heb eigenlijk van alles gedaan. En dat vind ik ook wel heel mooi. Hè, ik vind heel knap mensen die hun hele leven bij één bedrijf, één werkgever of in één functie blijven. Ik zou dat niet kunnen, denk ik. Daar heb ik te veel passies voor. Tegenwoordig werk ik niet meer. En dat vond ik ook heel lastig om los te laten.
0: Ja, snap ik.
1: Want werken is tegenwoordig een groot deel van je identiteit. Ja. Maar ik ben heel dankbaar dat ik nog mag schrijven.
0: En, lijk je op je vader?
1: Kan ik alles in kwijt.
0: Ja. Lijk je op je vader of op je moeder?
1: Op allebei. Ja. En als ik nu zeg dat ik het meest op mijn vader lijk, dan hoop ik dat mijn moeder niet luistert. Zij vindt dat ik meer op haar lijk. Ik heb wel de kwaliteiten van allebei. En mijn broertje en ik zijn ook allebei heel dankbaar dat we zulke fijne, lieve ouders altijd hebben mogen hebben. Mijn moeder leeft nog, mijn vader helaas al een tijd niet meer. Maar ik heb bepaalde dingen echt van mijn vader en andere dingen van mijn moeder.
0: Noem eens een paar voorbeelden.
1: Van mijn moeder heb ik echt de gastvrijheid, de hartelijkheid. Wij zijn altijd allebei een klein beetje rebels.
0: Mooi.
1: We kunnen gezellig praten. Ja. En mijn vader die was heel integer, die werkte heel hard. Ontzettend intelligente man. En die was weer de spreker en de schrijver in ons gezin. Dus dat heb ik echt van hem. En daar ben
0: dat
1: ik
0: is aan jou blijven kleven.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, dat is heel mooi. Ja, dat, ik heb hele fijne ouders. Ik kan niet anders zeggen.
0: Als je hebt over schrijven, waarom was het nodig om schrijver te worden? Wat drijft jou?
1: Eigenlijk, ik heb natuurlijk, dat heb je ongetwijfeld ook gezien, ik heb 3 totaal andere genres waarbinnen ik geschreven heb. Ik ben begonnen als culinair schrijver, 4 kookboeken. Vorig jaar een boek geschreven over AI en nu dan een heel ander boek waar we zo over gaan praten. Ja. Schrijven voor mij is iets waar ik echt alles in kwijt kan. Het is voor mij bijna therapeutisch. Ik zeg altijd, laat mij schrijven, ik heb geen therapeut meer nodig. Het is echt hetgeen wat ik het liefst doe. Maar wat de rode draad is in alles, is dat met alles wat mij is overkomen. Ik heb daar natuurlijk niet allemaal een keuze in gehad. Hè. Sommige dingen overkomen je gewoon. Heb ik altijd andere mensen willen helpen. En dat was aanvankelijk met het koken. Ik was gespecialiseerd in voedselallergie. Dus ik ontwikkelde recepten vrij van veel. Omdat ik vond dat iedereen moest kunnen genieten van lekker eten. Toen ik zelf ziek werd en een bedrijf probeerde te combineren met een fulltime job en dat op een gegeven moment allebei niet meer kon doen vanwege ziekte, toen merkte ik hoe kwetsbaar je bent als zelfstandig ondernemer.
0: Ja.
1: Omdat je alleen bent. En daardoor heb ik toen, omdat ik Bob al kende, Bob van Duren, mijn uitgever.
0: Geweldige gast.
1: Geweldige man. Ja, zeker. Ik ben heel dankbaar dat hij mijn uitgever ook is. Maar ik ben misschien nog wel meer dankbaar dat hij ook een dierbare vriend is geworden. Maar hij ontwikkelde een hele serie, fantastische serie AI-boeken. En toen zei ik tegen hem, van, joh, je moet zo'n boek schrijven voor zelfstandig ondernemers.
0: Ja.
1: En toen zei hij, fantastisch idee, maar jij schrijft het. Ik zei, ja, maar ik ben helemaal geen IT'er. Het is juist
0: dat is juist
1: leuk.
0: Goed. Dat is juist
1: ja,
0: goed.
1: Ja, verzin maar een unieke invalshoek. Ja. Dus ja, met dat boek heb ik eigenlijk weer zelfstandig ondernemers willen helpen. Dus dat is eigenlijk een rode draad in mijn schrijven. En ik vind ook, schrijven is denk ik wel mijn gave. En ik vind dat als je een gave hebt, die moet je gebruiken om het leven van andere mensen te verbeteren. De kwaliteit van leven te verbeteren. Want anders heeft een gave geen waarde. Als je het alleen voor jezelf houdt. Dus dat is eigenlijk mijn drijfveer.
0: De rode draad is gewoon als iets je raakt, dat je er gewoon over moet hebben. Je nieuwe boek komt bijna uit.
1: Nog twee nachtjes.
0: Dat is ook over iets wat je raakt. En het heeft je volgeraakt. Ja. Namelijk dat je ernstig ziek bent. We gaan er zo meteen na de muziek wat meer over hebben. Maar ben je tevreden over het boek?
1: Enorm tevreden. Goed. Ja, het is zo bijzonder geworden. En ook de vormgeving. Ik heb zelf dan wat mogen ontwerpen. Maar Bob heeft daar een prachtig boek van gemaakt. Dus ja, ik ben er heel blij mee.
0: Ik kan niet wachten om het erover te hebben. Want het heeft ook echt mij geholpen. We gaan even naar de muziek. Dante, wat heb je voor ons in petto?
2: Ik heb The Scorpions met Send Me an Angel.
0: Lekker.
1: Oh, mooi.

0: We hebben Larissa Buijs in de uitzending en het gaat over het boek Fuck Normal, I Want Magic. Met als ondertitel hoe je betovering vindt in een leven met ziekte. Dat klinkt misschien eigenwijs, maar het boek belooft ook geen makkelijke oplossingen. Het gaat over opnieuw richting geven, regie, betekenis vinden en over ruimte maken om weer te voelen en te leven. Larissa, wat fijn dat je hier in de uitzending bent. We gaan nu het hebben over je boek, wie over twee nachtjes geboren wordt.
1: Ja. Ik tel de uren.
0: Ja. Je schreef eerder kookboeken. Uiteindelijk ook een boek over AI. Welke eigenschappen heb je op dit moment het meeste aan van jezelf? Want je zit nu in woelig water.
1: Ja. Ik denk wel mijn veerkracht en mijn positiviteit. En ook een klein beetje mijn soms wat zwarte humor.
0: Ja, het is natuurlijk moeilijk om te leven met onzekerheid. En ook misschien met onbegrip van de buitenwereld. Waarom was dit boek nodig?
1: Ja, dit boek is eigenlijk nodig omdat er tussen het moment dat je een hele moeilijke diagnose krijgt of een ontwikkeling in een ziekte die je al had, waardoor jouw leven nooit meer hetzelfde gaat worden. Ja, dus allerlei veranderingen vanwege ziekte. En dan krijg je die boodschap in een consult van een kwartier. Want tegenwoordig is de zorg natuurlijk enorm overbelast. En laat ik gelijk benadrukken, dit is geen kritiek op de zorg.
0: Nee.
1: Want deze mensen werken allemaal heel hard. Maar goed, we hebben een overvol vergrijzend land. Mm-hmm. Dus er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben.
0: Ja.
1: Maar daarin is helaas vaak geen ruimte meer. Dan kom je thuis naar die boodschap. En dan, what the fuck moet ik nu doen?
0: Ja.
1: En dan heb je eigenlijk ook behoefte, als het een beetje landt, die boodschap. Heb je ook behoefte aan wat anders dan medische informatie. Je wilt vooral weten, en hoe moet ik dan nu verder?
0: Precies.
1: Wat moet ik nu dan doen?
0: Precies.
1: En en dat miste. En ja, ik kwam daar eigenlijk, dit idee voor dit boek, dat ontstond eigenlijk toen ik zelf stopte met vechten tegen wat ik niet meer kon veranderen. Dus kijk, heel duidelijk, ik heb een ernstige ziekte. Mm-hmm. Ik word niet meer beter. Er is geen verdere behandeling meer mogelijk. Maar ja, aanvankelijk wilde ik nog heel graag terug naar, maar ik wil nog fulltime blijven werken en ik wil nog dit. En ja, dat hield op een gegeven moment gewoon echt op. Dat was gewoon niet meer haalbaar. En ik zeg ook altijd, choose your battles wisely. Kies je strijd zorgvuldig. Waar ga je energie nog aan aangeven? En ziek zijn is eigenlijk ook de hele dag keuzes maken over dingen die voor een gezond mens helemaal geen keuze zijn.
0: Ja, het is niet en, maar meer of.
1: Nee.
0: Of.
1: Ja, ga ik douchen of ga ik met de hond wandelen?
0: Ja.
1: Ga ik naar Alsmeer rijden voor het interview, wetende dat ik dan de komende dagen niets meer kan? Of ga ik het telefonisch doen? Rotkeuzes.
0: Maar perfecte je moet ze wel keuze maken. Gemaakt. Ja, perfecte keuze gemaakt.
1: Dat is zo, maar dat betekent nog steeds dat het wel een beetje
0: een rotkeuze is. Ja, zeker.
1: Het is een rotkeuze. En op het moment dat ik eigenlijk stopte met dat gevecht van ik wil terug naar al dat wat niet meer kan. Ja, toen werd mijn inner gangster werd een beetje wakker. Toen kwam de rebel in mij een beetje naar boven. What the fuck ga ik dan nu doen?
0: Ja.
1: En eigenlijk had ik toen een boek nodig die me dat vertelde. En dat boek heb ik ook heel lang gemist. Dat ik dacht, dat moet er zijn. Maar dat is tegelijkertijd ook het moment waarop het idee voor dit boek ontstond. En ik ben zelf gewoon heel veel dingen gaan uitvinden. Kijk, ik heb natuurlijk ook trajecten gehad waar je dingen in leert, artsen die je wat zeggen. Weet je, alles en iedereen is een leraar. Elke situatie is een les. Dat geloof ik heilig. Niet dat het allemaal leuk is en niet dat ik er blij mee ben. Maar ik ben toen gewoon dingen gaan verzinnen die voor mij werkten. En als er dan iemand in mijn omgeving ernstig ziek werd, dan zei ik, joh, probeer eens dit of probeer eens dat. En recent nog mijn moeder in het ziekenhuis die een klapte kreeg dat ze na een heel moeilijk traject had, dat ze dacht, oh, maar help. Die raakte bijna in paniek, terwijl mijn moeder is vreselijk sterk en veerkrachtig. Want toen zei ik, joh, je ligt nu op zaal. Doe eens even die dopjes, die oordopjes in die ik jou gegeven heb voor je verjaardag.
0: En
1: zet eens even een Netflix filmpje aan.
0: Er zitten zulke goede tips in. Echt, het is echt fantastisch. En dus jij zegt, je hebt eigenlijk het boek geschreven dat je zelf zou willen hebben.
1: Ja.
0: En hoe ging dat?

0: heb die ook, hè, weet je, ik heb opgelet dat de zinnen kort zijn, dat de hoofdstukken niet veel eisend zijn, ja. Omdat je in zo'n situatie gewoon niets kunt hebben.
1: Ja.
0: Wat mij hielp, is dat ik zelf een nieuwe klap te verduren kreeg, precies toen ik dat aan het schrijven was. Een enorme tegenslag eigenlijk in mijn eigen proces, waardoor ik me weer even heel goed kon inleven, ja. Alsof je het ooit vergeet, maar dat terzijde.
1: Nou,
0: oké, okay, maar je kunt dus niets hebben en houd daar rekening mee, maar het is wel... Je wilt de lezer meteen grijpen in het boek. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk wel lastig als het in het duister begint. Maar mm-hmm. ik werk altijd met meelezende proeflezers. En heeft ook een aantal lezers heeft het op het einde gelezen. Hè? Onder een arts, die heeft het hele boek ook gelezen. Dat vond ik ook heel waardevol. Dan vroeg ik feedback van mensen. En een van de proeflezers die zei... Joh, dat boek, het begon met ziek zijn. En op dacht ik, hey... Het gaat al helemaal niet over ziek zijn. Nee. Ik ben al naar Gina aan het zoeken. En mooi. Dat gaat zo automatisch. En dat vond ik zo mooi, die beweging. Want ik probeer een beetje van het duister naar het licht te schrijven. Maar geen zonneschijnpsychologie. We gaan niet zeggen, oh jongens, maar de zon schijnt vandaag. Nou, alles is goed. Want nee. Er zijn dagen die zijn gewoon...
1: Kuit, hè?
0: Kut. Ja, precies. Die zijn ja. Gewoon waardeloos. Ja. En het is... Het meest persoonlijke boek dat ik ooit heb geschreven, maar het gaat helemaal niet over mij. Het gaat over jou, de lezer.
1: Ja.
0: En dat was ook wat een aantal mensen zei meteen al in het begin. Oh, wat fijn, dit boek gaat over mij. Het gaat niet over Jantje, Pietje, Klaasje en zijn of haar ziektebeeld. Dit gaat over mij en wat ik mag. En niet wat ik moet. En
1: wat ik heel mooi vond is als je het leest, dan voel je gewoon de vrijheid. He, dat er heel veel dingen beknot worden in je leven. Maar dat het gewoon ook een gevecht is voor de vrijheid. Als je dat en dat doet, er zitten hele goede tips bij. Waardoor je ook een beetje een soort zelfbeschikking weer hebt. Autonomie, eigen beslissingen. Ja. Ik vond het heel, heel fijn lezen ook. En nu ik ook hoor dat je expres korte zinnen hebt gemaakt. Want je kan niet zoveel hebben. Ja, dat had ik niet eens door. Het las zo heerlijk weg.
0: Ja, nou, er zijn ook mensen die hebben gelezen die zelf ernstig ziek zijn. En die zeiden juist zo fijn, want ik kan het volgen. Terwijl ik heel vaak gewoon te veel mist in mijn hoofd heb om te lezen. Mm-hmm. En jij zegt ook vrijheid. Ik vind vrijheid is ook echt van dat je mag zijn wie je bent met alles wat bij je hoort. En een aantal proeflezers is ook in testimonial voor in het boek open over diagnose. En dan stel ik altijd de vraag van, vind je dat niet te privé? Want dit boek staat misschien wel 10 jaar in de schappen.
1: Mm-hmm.
0: En een van die proeflezers zei, nee, want in jouw boek heb ik geleerd dat ik mag zijn wie ik ben met mijn ziekte. En vanaf nu vertel ik dat er gewoon bij, want het hoort bij mij. En dat vond ik zo mooi, dat ontroerde mij zo. Ja. Want heel vaak moet je uitleggen of verantwoorden. En dat is iets waar veel mensen, en vooral mensen met een zeldzame of een onzichtbare ziekte tegenaan lopen. Ja, ik zie helemaal niet aan je dat je ziek bent. Mooi, denk ik, altijd blij. Dan heb ik mijn looks nog, hè? Daar ben ik blij mee.
1: Ja.
0: Maar het is soms alsof ziekte pas geloofwaardig is als je er voortdurend ziek uitziet of als je de hele dag in je bed ligt.
1: Ja, mensen vinden het vaak ook moeilijk om het over te hebben. Dat is het ook echt. Komt er ook een luisterboek?
0: Gaan we aan Bob vragen.
1: Ja. Bob luistert.
0: Hebben we wel over gehad. Kijk, dit boek moet eerst natuurlijk even verschijnen. Dat is vrijdag. Ik denk dat we daarna verder gaan kijken. Het zou waardevol zijn voor deze doelgroep. Absoluut. Ik zou het ook mooi vinden. Ik zou het ook zelf in willen spreken. Maar daar zijn we nog niet helemaal over uit. Dus ik ga je dat melden als daar meer nieuws over is. Ja. En jij zegt ook die vrijheid en het is ook zo
1: vrijheid,
0: belangrijk.
1: Dat voelde ik ook.
0: Ja, weet je, jij wordt geen onderdeel van je ziekte. Je ziekte wordt onderdeel van jou. En je zei ook net van ja, mensen vinden het lastig om het erover te hebben. Nou, mijn boek is opgedeeld in thema's. En aan het einde van elk thema staat ook een vast kader als je dit boek voor een ander leest.
1: Ja.
0: Speciaal voor de dierbaren, de vrienden, mensen om een ziek iemand heen.
1: Ik had er ontzettend veel aan als mantelzorger.
0: Ja, echt. Nou dat vind ik zo mooi om te horen.
1: Ja. Micromagie, hè, want we hebben het over magische dingen. Wat is de magie van jouw boek?
0: Ja, we gaan natuurlijk echt de magie nog niet verklappen. Dat moet de lezer zelf ontdekken.
1: Ja.
0: Maar micromagie is de ingang met hele, hele kleine dingen. Maar wat ik

0: zelf echt wel de magie van het boek vind, is, ja, ik wil heel graag dat de lezer voelt dat hij of zij minder alleen is. Want ik weet hoe eenzaam het kan voelen om ernstig ziek te zijn. Ik wil graag dat het boek wat teruggeeft. En jij noemde al regie. Nou, dat is heel belangrijk. Dat je hebt het gevoel dat je hele leven als loszand door je vingers glijdt. Mm-hmm. En ik wil juist dat je het gevoel hebt, joh, maar je kunt regie pakken over een deel van je leven, zeker. En pak het ook waar mogelijk. Maar ook verlangen en ook verbinding. Daarom ook dat ik onder andere vast ook schrijf voor als je dit boek voor een ander leest, dat er ook over en weer begrip is. Want het is heel fijn als, jij zegt als mantelzorger heb je het gelezen. Jij hebt meer begrip voor die dierbare in jouw leven die ziek is. Maar wederzijds is dat ook, hè, want de mantelzorger leeft ook met de ziekte. Mm. Dus die verbinding die we eigenlijk in de maatschappij... Die we een beetje kwijt lijken te raken in onze maatschappij. En dan kom ik eigenlijk ook gelijk een beetje terug op de eerste vraag die je mij stelde. Wat viel mij op deze week? Mm-hmm. Wat ik al zei is van we vatten mensen heel gemakkelijk samen in wat hen is overkomen. En ja, ik ben heel snel de patiënt. Ik doe niet meer mee, want ik werk niet meer.
1: Je bent naamloos.
0: Je bent naamloos, je leeft geen bijdrage meer. En een van mijn wensen, wat ik heel graag wilde leren, was traditioneel boogschieten.
1: Oh, cool. Dat is je foto bij je WhatsApp.
0: Dat klopt. Ja. En ik heb het ook op mijn Insta wel vaak staan. Nou, ik had het op een gegeven moment op Insta geplaatst. Ik heb een hele fijne club gevonden in Vught. En ik heb dat ook gewoon afgezend van jongens, ik kan niet elke week komen. En ik kan niet 3 keer in de week. En die ene week lukt het me misschien wel 2 keer. En nu is het me al 3 maanden niet gelukt. En dat ik ook de ruimte kreeg om te komen wanneer ik kan. Wanneer ik daartoe in staat ben. En toen had ik eens een filmpje, een reel gemaakt. Niet zo goed als Dante hoor. Ik heb geen 100.000 views.
1: Dante is echt fantastisch.
0: Ik moet echt op les bij Dante. Maar toen kreeg ik van iemand een reactie. En die zei van, oké, dus je bent te ziek om te werken, maar je mag wel boogschieten?
1: Nee.
0: Ja, dat is echt waar.
1: Wat een stoer iemand dat hij dat gewoon lekker even op
0: ik vond het ook dapper.
1: Met zijn toetsenbordje, lekker stoer doen.
0: Maar ja, dat is dus echt dat je alsof ziekte pas geloofwaardig is als je er ziek uitziet.
1: Als je in de groot ligt.
0: Als je iets wat plezier geeft, is dan ineens bewijs tegen je ziekte. Nou, ik vind dat als je ziek bent, je nog steeds het mooiste en het beste uit het leven mag halen.
1: Amen.
0: En heel vaak... worden we echt en reduceren we onszelf ook tot die ziekte. Hè? Want dan, dat merk ik ook aan proeflezers die leven met ziekte. Die zich bij alles wat ze doen schuldig voelen. Maar ik zeg, dit
1: dat
0: is wel het
1: niet.
0: Leven. Hè?
1: Dat meen je. Nou, ik kan me nog herinneren. Mijn moeder die zat in het Antonie van Leeuwenhoek. En die droeg ontzettend de ellende van alle jonge mensen om haar op zich. En toen zei de arts ook van en nu is het genoeg. Weet je, je kan wel alle andere mensen ook voelen. Maar op dit moment zijn we hier voor jou. En het is dat schuldgevoel, dat plakt toch aan je. Het is heel raar
0: dat de mensen...
1: Apart is dat, hè?
0: Ja, en dat is echt, weet je. En met dit boek ga ik toch ook weer, hoop ik, een hele mooie bijdrage leveren aan onze maatschappij. En eigenlijk zou je dat gevoel niet moeten hebben. Maar het zit ook een beetje in ons.
1: Nou, vanaf nu hoeft het niet meer hoor. Je mag het loslaten.
0: Maar het is wel echt iets waar mensen veel mee leven. Dat van, dan voel ik me zo schuldig als ik dit doe. Maar dit is het leven. Ja. Ik heb ook gezegd van, hé, ik ben nog niet dood hè. Totdat ik dood ben, leef ik. En
1: zeker.
0: Met 2 streepjes op de E. Ja.
1: Welke kleine gewoonte op dit moment, hè? Want daar is je boek ook vol van, hebben we allemaal leuke haakjes om het leven even wat mooier te maken. Welke kleine gewoonte van nu geeft jou houvast gedurende de dag? Van die oefeningen die je hebt.
0: Ik ontbijt altijd buiten. Weer of geen weer. Ik ontbijt altijd buiten. Ja, daar ben ik op een gegeven moment mee begonnen. Toen ik een picknicktafel op Marktplaats had gevonden en... Een vriend van mij heeft me geholpen die te verhuizen. En vanaf het moment dat ik die picknicktafel had, dacht ik, als ik nou eens elke ochtend buiten ga ontbijten.
1: Wat een leuk idee.
0: Sporadisch. Ja, maar echt sporadisch. Als het nou echt met bakken uit de hemel komt. Of mijn cornflakes waaien van mijn yoghurt af. Dan, dan moet ik wel eens naar binnen. Maar weer of geen weer, warm of koud, ik ontbijt buiten. En ik ben daar deze zomer ook mee begonnen om dat ook met het avondeten te doen. En ik ga eens kijken hoe lang ik dat avondeten ga volhouden. Ja.
1: Oh,
0: en het is zo lekker.
1: En wat gebeurt er dan met je?
0: Het geeft een stuk vrijheid. En echt van, ik ben echt een buitenmens. Hè? En je vroeg al als kind, nou, ik was altijd in het bos. Ja. En ik vind het zo heerlijk. En mijn hond weet het ook helemaal. En wordt het wat kouder s'avonds buiten. Ja. Dus ik heb nou zo'n goedkope huishoudwinkel. Laat ik het zo zeggen. Zo'n nepvachtje gekocht. Het ligt buiten. En de hond gaat er dan nog helemaal op liggen. Die ligt al op me te wachten. En het is zo heerlijk.
1: Ik vind het zo'n goede tip. Ik kijk even naar Dante, want dat is onze koukleum.
2: Ja.
1: Die zit altijd al te zeuren. Wat vind je hiervan, Dante?
2: Ja, ik vind het een heel leuk idee in de zomer. Voor de rest...
0: Ik ga je uitdagen.
2: Ik ga me uitdagen. Ik vind het op zich, ik vind het een best... ik heb wel altijd, als ik dan wakker word en ik ga ontbijten natuurlijk... dan heb ik altijd als ik binnen en pas als ik echt buiten kom... krijg ik echt mijn energie, om zo maar te zeggen. Dus het is wel een goede manier van wakker worden. Dat moet ik wel...
0: Ja, het is heerlijk.
2: Maar ik weet niet of ik het zou volhouden. Vooral met wat minder lekker weer. En dan straks al mijn eten nat.
0: Ja, kijk, als het echt, weet je, die enorme waterval die we af en toe hebben... dan gaat het gewoon niet.
2: Nee.
0: Ja, sneeuw wel hoor. Sneeuw gaat goed.
1: Nou, wat stoer.
0: En een voordeel van ziek zijn is... ik pas mijn skibroek van het jaar Okkie weer. Dus die trek ik dan gewoon aan. Ja. Maar je moet altijd overal de lichtstraaltjes zien hoor.
1: Ja. Ja. Nou, ik vind het een hele mooie gewoonte. Ja, de confetti. Ja, ik snap hem.
0: De glitters en de confetti. Ja. Zeker.
1: Ja, nou, ik snap hem ook. Weet je, kijk, een goede gewoonte is natuurlijk ook om 's ochtends niet op je mobiel te zitten... En dat lukt me gewoon niet. Maar het zou ook wel heel goed zijn. Gewoon lekker buiten. Met je yoghurtje. En je krusli.
0: Ik heb wel mijn mobiel erbij.
1: Het is ook confetti.
0: Ja, precies. Het is mijn contact met de buitenwereld. Ja. Ik zie natuurlijk niet superveel mensen. Nee. Dus het is ook mijn contact. Maar ik heb ook lekker mijn hond bij me. En hele gesprekken heb ik met die hond. Hij verstaat zoveel tegenwoordig.
1: Hoe heet je hond?
0: Sticky, met een S. S-I-G-G-I-K.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Ik snap dat houvast geeft. Het boek is ook heel fijn. Wanneer is het eigenlijk geslaagd voor jou... als deze lancering voorbij is... dat je denkt, dit was echt een leuke lancering. Wat hoop je allemaal dat gaat gebeuren de komende week?
0: Oh, dat is een hele mooie vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat een van mijn proeflezers is een jong meisje van 18. Die heb ik ontmoet in de wachtkamer van ons gezamenlijke academische ziekenhuis. En voor haar heeft het boek nu al zoveel verschil gemaakt. Mooi. Dat ik ook zeg van, al is zij de enige die ik help, dan is het al niet voor niets geweest.
1: Wat is haar naam?
0: Maar ik hoop voor Nanu.
1: Mooi.
0: Ja, mooi naam. Mooi meisje. Leuk meisje. En ik hoop eigenlijk dat ik heel veel mensen zoals haar kan helpen. En ja, weet je, ik denk ook dat juist de jongere generatie... En dan wil ik ook nog wel even noemen... met ziekte bedoel ik eigenlijk alles wat je leven ontwricht. Hè? Dus dat kan inderdaad een ernstige ziekte zijn. Het kan ook bijvoorbeeld het gevolg van een ongeval zijn... waardoor je bijvoorbeeld invalide bent geraakt.
1: Mentale ziekte.
0: Het kan ook een mentale ziekte zijn, dus dat wil ik ook wel noemen... Ja, dat ik met al deze mensen wel echt met het schrijven rekening heb gehouden. En ik denk dat vooral voor jonge mensen, er zijn steeds meer jonge mensen in onze maatschappij die ernstig ziek worden. Dat ik ook vooral hen hoop te helpen. Want er is heel veel in onze digitale wereld, maar verbinding is er soms te weinig. En zeker als je ziek wordt. En daar wil ik graag verschil in maken. Nog wel mooi misschien om te noemen is dat ik verdien niets aan dit boek. Ik heb geen enkel commercieel belang.
1: Jammer.
0: Mijn uitgever, ja, nee, mijn uitgever van Dure Media, die doneert 100% van mijn royalties, waar ik als schrijver recht op heb, aan de Stamps app. En dat is een app waarin je je ziekteverhaal zeg maar kunt delen met jouw dierbaren. Helemaal besloten, helemaal veilig.
1: Fijn, hoef je niet 100 keer te zeggen.
0: Juist, je hoeft niet die 100 appjes te beantwoorden. Ja. En als ik mijn vriendinnen zie, dan gaat het niet over mijn ziekte.
1: Nee.
0: Dan gaat het weer gewoon over mij als mens.
1: Mooi.
0: Dus ja, al mijn royalties worden daaraan gedoneerd aan de Stamps app. En de app is ook gratis. Dus ook geen commercieel belang.
1: Wat een positiviteit allemaal. Ik word hier echt heel blij van.
0: Nou, ik ben al zo blij om te horen dat het jou al heeft geholpen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik vind
0: als ik
1: eigenlijk
0: heel veel van dit soort verhalen mag horen, dan word ik helemaal blij.
1: Nou, ik vind eigenlijk dat als een zorgverzekeraar luistert, dat dit gewoon een oudejaarsgeschenk moet zijn voor hun verzekerden. Want ergens in je leven krijg je toch te maken met dat je dit steuntje in je rug nodig hebt.
0: Helaas krijgt iedereen wel te maken met ziekte. Het zij van henzelf of van een dierbare.
1: Ja, ja.
0: En ik schrijf het voor allemaal. Ja. Ja. En de arts schreef ook voorin van, nou, ik vind dat elke arts dit boek moet lezen. Ja. Want dan weet je ook een beetje wat jouw patiënt zeg maar meemaakt in het gewone leven. Wat de uitdagingen zijn.
1: Ik hoop dat de luisteraar nu dit hoort en denkt van, ja, ik kan gewoon niet zonder. Hoe kunnen ze dit boek bestellen?
0: Nou, dat kan vanaf vrijdag gewoon in elke boekhandel. En het, misschien dat het een aantal dagen later in je boekhandel ligt, dat kan. Het kan ook bij de online boekhandels. Het kan ook direct bij de uitgever van Duren Media. En als je het vandaag of morgen nog bestelt, krijg je bij de uitgever nog korting. En het boek is al met opzet niet heel hoog geprijsd. Dus dat is ook heel fijn. Mensen die ziek zijn, verliezen vaak
1: veel. Heb je een idee van de prijs? Of weten we het niet?
0: De prijs is €24,99 uit mijn hoofd. En als je het vandaag of morgen bij de uitgever bestelt van Dure Media met dubbel U, dan krijg je nog een paar euro korting. Dus dan is hij nog extra leuk geprijsd.
1: Mooi.
0: Ik zou zeggen, koop hem voor jezelf of koop hem voor iemand in je omgeving die het nodig heeft.
1: Ja, de titel is Fuck Normal, I Want Magic, met een uitroepteken, vet uitroepteken. Hoe je betovering vindt in een leven met ziekte. Uitgeverij van Dure Media, verschijningsdatum is dus 30 september. En ISBN is 9789-463-56-4663. Nou ja, dat kan niet mis meer als je dit hoort. Dus bestel hem gewoon bij je lokale boekhandel. Of koop hem gewoon lekker in de shop ergens online. Dank je voor dit prachtige verhaal. We sluiten altijd af met huiswerk voor de luisteraar. Iets waar ze misschien tijd of liefde aan moeten geven. Iets wat je hebt gezien of gehoord. Of dat je denkt van, nou, dit is wel belangrijk. Heb jij een misschien een lekker recept of iets anders voor de luisteraar voor de komende week?
0: Nou, ik zou heel veel kunnen delen, maar ik wil eigenlijk heel graag teruggrijpen op iets wat jij eerder in dit gesprek zei, dit mooie gesprek. Als we aan elkaar vragen, hoe gaat het met je? Stel de volgende keer als je die vraag stelt, stel hem dan met echt belangstelling voor het antwoord.
1: Ja.
0: Dus hoe gaat het nou echt met je?
1: Ja, precies. Weet je dat ik zo vaak haat krijg als ik dat aan iemand vraag?
0: Echt waar?
1: Ik zei het een keertje tegen mijn man. Nou, hij werd helemaal gek.
0: Oh?
1: Hij vond het zo stom als stom.
0: Heb je niet ingeruild?
1: Nee, maar hij wist niet wat hij ermee aan moest. Maar hoe gaat het echt met
0: Het is ook een hele moeilijke vraag.
1: Het is ook een hele moeilijke vraag.
0: Ja.
1: Want liever wil je gewoon zeggen. Ja. Weet je wat ze in Aalsmeer zeggen? Over het algemeen goed.
0: Oh ja. Ja. Dat zeggen ze in Noord-Holland ook. Ja.
1: Over het algemeen goed.
0: Ik zeg soms van vandaag niet zo goed, maar hey, working on it.
1: Ja, precies.
0: En maar toevallig vroeg ik het gisteren aan een buurman en die zei, wil je het echt weten? Ik zeg ja, anders vraag ik het niet.
1: Ja.
0: En toen kreeg ik het hele verhaal. Maar zo kom je wel weer tot echte gesprekken met elkaar. Dus ik vind dat eigenlijk wel mooi huiswerk. Ja,
1: dank je. Dat vind ik een hele goede tip. Dante, heb jij nog een leuke tip?
2: Ik heb eigenlijk een tip vanuit het gesprek. En dan ga ik zelf deze week ook meedoen aan het gesprek. Probeer een keer buiten te eten. Want ik zat er even net over na te denken nadat je het zei. Waarom gaan we niet gewoon, even iedereen die luistert, gewoon een keertje deze week gewoon buiten eten. En als het deze week niet uitkomt, volgende week.
1: Campinggevoel.
2: Ja, gewoon even een keertje proberen. Ik ga het deze week ook een keertje proberen. En dan vertel ik volgende week wel hoe het ging. Of hoe het was. Hoe ik het vond.
1: Leuk.
0: Nou, als wij jou nou allemaal foto's van dat buiteneten sturen, dan kan jij daar weer een leuk deeltje van maken.
2: Dat vind ik
0: wel
2: een goed idee. Dat vind ik een leuk idee.
1: Dat vind ik echt lachen. Dat vind ik echt lachen.
2: Dus dan kan je een DM sturen naar dante.official op Instagram.
1: Zeg het nog één
0: helemaal
1: keer.
0: Helemaal goed.
2: @dante.official op Instagram of mijn site danteheideman.nl. Daar vind je ook mijn e-mailadres.
1: Leuk.
0: Super. Gaan we doen.
1: Ja. En wat mij is opgevallen deze week. Ik kwam erachter dat op dit moment 40.000 autistische jongeren zich niet lekker in hun vel voelen en dus thuis zitten. Die dus niet naar school gaan, niet naar werk. En dat vond ik echt een gigantisch aantal. 40.000. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dan klopt er toch iets niet in Nederland. Hè, dat daar toch geen opvang is. Per jaar worden ongeveer 110.000 kinderen geboren. Nou ja, als je het hebt over jongvolwassenen, dat 40.000 kinderen nu vastzitten. Dus als iemand even dat wil oplossen deze week.
2: Deze week.
1: En dat er iets bestaat.
0: Is in elk geval vast mijn boek, dan voelen ze zich minder alleen.
1: Zeker. En dat ze gewoon lekker allemaal gaan boogschieten.
0: Ook thuis, hè? Dat doet zoveel met je. Ja. De natuur is helend, echt. Ja.
1: Nou, fijn dit.
0: Ja.
1: Ik ben heel blij met je stem. Ik vond het leuk ook om jou te horen in plaats van alleen maar te typen. Dank je wel voor alle positiviteit. Ik ga je boek in ieder geval kopen. Dus dank je wel voor alle leuke tips. Want ik heb hem al als voorinzage op mijn mobiel gekregen. Maar ik denk dat ik deze echt wel hardcopy wil hebben. En uiteindelijk ook misschien wel weg wil geven. Mag ik je ontzettend bedanken.
0: Super. Nou, heel graag gedaan, met liefde. En ontzettend fijn dat ik te gast mocht zijn in jullie mooie programma.
1: Heerlijk. Nou, dan Dante, dankjewel voor de knoppen. Vond het weer heel leuk. Je hebt ook Where the Hell is Matt nog even laten zien op de tv. Je bent echt een wizard. Larissa, tot gauw.
0: Ja.
1: En luisteraar, dit was een heerlijke uitzending. Ik denk dat ik je dat ook wel inspiratie heeft gegeven. We zien elkaar volgende week. We horen elkaar volgende week. Doe je huiswerk en blijf jezelf. Blijf puur. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: Radio Aalsmeer Politiek met Sam van Hest.
5: Een goedenavond, welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Aalsmeer Politiek. Normaal gesproken zit Sam van Hest hier, maar die geniet nog heerlijk van zijn vakantie. Vandaar dat ik deze uitzending nog een keer van hem mag overnemen. En ja, vandaag 23 september. Mijn stem is nog helaas niet helemaal wat hij is. Een beetje verkouden nog, maar goed, hij is aan de betere hand. Nogmaals welkom en bij Aalsmeer Radio Politiek. Vanavond maken we uitgebreid kennis met de nieuwste wethouder van Aalsmeer, Lennart van der Plas. Hij werd vorige week geïnstalleerd als 4e wethouder van onze gemeente. En hij krijgt onder meer in zijn portefeuille het onderwerp verkeer. Ja, dat is een onderwerp waar veel over te doen is. Voordat we het hebben over rotondes, wegen, fietsers en bereikbaarheid, praten we eerst met Lennart over zijn persoon. Wie is hem? Waar komt hij vandaan? Wat drijft hem? En waarom koos hij voor Aalsmeer? Lennart, van harte welkom hier in de studio.
6: Dankjewel.
5: Ja, de eerste uitzending hier bij Radio Aalsmeer.
6: Zeker, debuut.
5: Ja. Voor luisteraars die jou voor het eerst horen, wie is Lennart van der Plas? En even los te zien als je het wethouderschap weglaat.
6: Ja, ik zal verder niet in het Katwijks gaan praten, maar in Katwijk zeggen we dan van wie ben je erin? En dat betekent van wie ben je erin? Nou, dat is voor mij een vraag ook die in Aalsmeer vaak gesteld wordt.
7: Ik wou zeggen, dat is de vraag.
6: Dat is gewoon dezelfde vraag.
7: Ja, absoluut. Ja.
6: Nou, ik heb hier geen familie natuurlijk wonen. Mijn moeder is geboren in Amsterdam, dus ik heb wel een beetje roots ook van die kant. Mijn vader in Katwijk opgegroeid. Mijn moeder, huisvrouw eigenlijk, groot deel van de leven. Mijn vader werkt op een booreiland. Dat doet hij ook al best een tijdje, dus die is ook regelmatig van huis. Ja. Ik heb een broertje en een zusje. En ik ben zelf de oudste, 32 jaar. En nu dus na mijn hele leven in Katwijk hebben gewoond, hier wethouder geworden.
5: Ja, en straks ook woonachtig in Aalsmeer.
6: Nou, ik ga eerst even kijken hoe het te bereizen is en hoe dat gaat in de praktijk. De huizen liggen helaas hier ook niet voor de oprapen, in meer gemeenten. Dus ik zou echt moeten kijken van is dat haalbaar? Ik sta er zeker voor open om daarnaar te kijken.
5: Okay. We hebben afgesproken dat we elkaar mogen toetieren. Ja. Wat voor jongen was je vroeger? Rustig, ondernemend, eigenwijs, politiek geïnteresseerd?
6: Goeie vraag. Ik denk altijd wel een beetje eigenwijs. Op het moment dat ik op school 5,3 of zo had, dan ging ik altijd even zeuren en klagen. En ja, is het niet echt een 5,5 waard? En toch altijd proberen dan het maximale weer uit te halen. Dat zit wel een beetje in me. Dus altijd een beetje tegengas geven, tegengeluid, een beetje discussiëren. Dat heb ik in de loop der jaren ook verder ontwikkeld. Maar daar hou ik altijd wel een beetje van.
5: Ja. Wat heb je van huis uit meegekregen dat als je als bestuurder nu eigenlijk nog steeds gebruikt?
6: Goede vraag zeggen alweer. Als dit het niveau van de vragen wordt, dan wordt het nog uitdagend voor me. Ja.
5: Dat is radio als meer politiek.
6: Dat merk ik dan meteen. Ja. Ja. Nee, ja, verschillende karaktertrekken, denk ik. Mijn moeder is ontzettend sociaal, enthousiast in de dingen die ze mm-hmm. doet en onderneemt. Heeft ook altijd wel een beetje dat tegengeluid, denk ik. Mijn vader is van hard werken. Dat heeft hij ook altijd gedaan in zijn leven. Ook daar hou ik zelf van om veel en hard te werken. Ook de afgelopen jaren RA zit geweest en een bijna fulltime baan. Ik zet me heel graag in en probeer een beetje het beste van die twee werelden van mijn opvoeding mee te nemen, ook in mijn wethouderschap straks.
5: Ja. Wat besteed je graag je tijd aan dan als je niet werkt? Dus hobby's? Ik heb iets gelezen, iets met wandelen.
6: Werd ook in de media werd het al aangehaald. De fractievoorzitter van de VVD haalde dat ook aan in de gemeenteraad. Dat klopt. Ik vind het leuk om te wandelen. Even mijn hoofd leeg te maken. Dat kan ik zo een paar uur doen. Ja. Ooit een keer de Nijmeegse Vierdaagse ook gedaan.
5: Oké. Ik ken nog een aantal Aalsmeerders die ook meelopen. Dus misschien
6: met de Vierdaagse. Wie weet, weer eens een keer. Ja, het is wel een tijdje terug dat ik dat heb gedaan. Maar wie weet nog een keer.
5: Ja.
6: Nee, ik ben actief in het media. Team van een voetbalclub. Natuurlijk niet in deze gemeente op dit moment, maar dat is Quick Boys. Misschien een bekende club voor mensen.
5: Ja, de
6: grootste amateurclub uit Katwijk. En daar ben ik ooit begonnen met een Hives-pagina. Dat is weer helemaal in.
5: Het
6: deze
5: gaat
6: week.
5: Weer in worden. Hives
6: is weer terug.
5: Ik hoorde het.
6: Hives is weer terug, dus dat is iets.
5: Wat een concurrent van Facebook.
6: Iets geweldigs. Ja, dat komt gewoon weer. Dus ik ben er ooit mee begonnen bij Quick Boys. En sindsdien, al ruim 15 jaar zit ik daar in het mediateam.
5: Ja. Waar kun je nou heel enthousiast van worden?
6: Nou, onder meer daarvan kan ik heel enthousiast worden. Dus ik vind het ontzettend leuk om daar actief te zijn en lekker bezig te zijn. Misschien ook wel die andere hobby, hè? Dus wandelen wat je al noemt. Dus gewoon even een dag er helemaal op uitgaan en nergens last van, hoofd leeg. En dan krijg ik in ieder geval heel veel
5: positieve
6: energie weer van.
5: Energie.
6: Zeker, daar krijgen we heel veel energie van om door te gaan. Of vervolgens weer 6 dagen lang heel hard te werken. Dat vind ik hartstikke fijn.
5: En waar heb je juist weinig geduld voor?
6: Al te lange vergaderingen. Dan heb ik soms al gauw het idee van jongens, we herhalen weer dingen. Of hupsakee en door. Dus ik moet dat wel leren. Soms is het ook nodig om even ergens lang over te vergaderen. Maar ik heb dan al gauw iets van, dan denk ik de uitkomst al te weten. Denk ik, jongens, tjak, tjak, hup, door.
5: Ja.
6: Maar ja, soms is dat even nodig ook.
5: Ja. Je bent 32 jaar.
6: Ja.
5: Nu al wethouder. Had je 10 jaar geleden gedacht dat je hier nu zou zitten?
6: Zeker niet. Toen was ik ook nog geen partijlid of lid van een politieke partij. Dus toen had ik dat zeker niet bedacht. Vlak daarna ben ik wel lid geworden en ook langzaam politiek actief geworden. Maar ik had 3-4 maanden terug natuurlijk nog niet kunnen bedenken dat ik hier nu zou zitten. Want waarom zou Radio Aalsmeer een raadslid uit Katwijk uitnodigen? Maar ik ben nu geen raadslid meer in Katwijk, maar wethouder in Aalsmeer. Dus dat had ik zeker niet kunnen bedenken. Maar wel hartstikke leuk om te doen.
5: Ja, nou, Aalsmeer staat bol van de festiviteiten, de activiteiten, heel veel evenementen. En ik mag je als welkomst cadeau namens de SPI. We hebben iets van SPI mogen krijgen wat we de nieuwe wethouder mogen overhandigen. Kijk, dat is het mooie pet van de Aalsmeerse Pramerace.
6: Geweldig.
5: Kijk, die mag ik. Ik heb begrepen van Arnoud dat vanaf 1 januari dit ook de nieuwe bedrijfskleding gaat worden op het gemeentehuis.
6: Ik heb het nog niet gehoord, maar ik pas mij helemaal aan mijn rol. Dus hoor.
5: Kijk, en een mooie ijskrabber. Die hebben we misschien de komende maand nog nodig van de SPI.
6: Ja, van de Pramerace. Geweldig.
5: Fiets je veel?
6: Ik fiets ook helemaal.
5: Dit is ook mooi van Aalsmeerse Pramerace. Dat is een mooie zadelbeschermer.
6: Super.
5: En een mooie sleutelhanger van de SPI.
7: Heb ik nu hier het idee dat normaal wordt de SPI altijd omgekocht op allerlei manieren?
5: Ja, maar dit wordt...
7: Maar is dit nu andersom? Gaan we nu de wethouder
6: omkopen? Gaat heel makkelijk op bij mij. Dus ik ben helemaal om. Fantastisch. Ja, geweldig. Heel veel dank.
5: Nou, graag gedaan. Nou, heb je de Pramerace gezien nog?
6: Nee, die heb ik niet. Ik kon daar niet bij zijn, helaas.
5: Okay.
6: Maar ik ga dat zeker natuurlijk volgend jaar. En de komende jaren ben ik daar heel graag bij.
5: Oké. Okay. En er komt zelfs ook een senior Pramerace. Dus we hebben de junior, de gewone Pramerace en een senior Pramerace. Dus we hebben straks 3 races per jaar. Dus dat gaat heel interessant worden.
6: Super.
5: Even de loopbaan. Waarom koos je destijds voor bestuurskunde aan de Universiteit in Leiden?
6: Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Ook een beetje vanuit wat moet ik nou precies? Er zijn ook heel veel studies en heel veel richtingen. Ik ben heel breed geïnteresseerd. Ja, dan is bestuurskunde eigenlijk een perfecte studie. Je hebt daar een beetje recht, een beetje politicologie, een beetje economie, sociologie. Eigenlijk van alles wat. En dat vond ik heel interessant om breed te verdiepen. Zit ook een beetje tegen politiek aan. Viel ook een beetje samen met de tijd dat ik daar langzaam meer interesse in kreeg. Echt vanuit een brede interesse heb ik daarvoor gekozen.
5: Maar wanneer merkte je nou dat politiek meer werd dan alleen interesse?
6: Op het moment dat ik lid werd van de VVD, in dit geval begin 2017, dus een kleine 10 jaar terug, ben ik daar lid geworden. En toen had ik wel zoiets van, ik word lid en ik wil er ook wel mee doen. Dus dan ga je bellen, je komt een keer langs, binnen een paar maanden zit je in een bestuur, zo gaat het dan. Ja. En dan, voor je het weet, ga je van de een naar het ander en uiteindelijk 5 jaar bijna raadslid geweest.
5: Ja. Je werkt ook als fractiemedewerker in de Tweede Kamer.
6: Ja.
5: Wat heb je daar geleerd over politiek en bestuur? Wat zijn daar nou de leerpunten uit geweest?
6: Ontzettend veel, want je zit totaal in het hart van onze democratie. Hè? Het was ook nog de tijd gelukkig dat het in het oude Kamergebouw was. Dus het originele gebouw. Ja. Helaas wel een jaar corona ook. Dat was een stuk minder. Ja. Maar de 2 jaar dat ik daar normaal werkte. Was geweldig. Je krijgt alles mee. Je loopt tussen de Kamerleden door. Je ziet de hele dynamiek. Je hoort de bel continu gaan. We hebben allerlei. Ik werkte voor een Kamerlid. We ontvingen allerlei gasten op onze portefeuilles. Je leert daar heel snel. Een hele snelle leercurve in hoe het politieke handwerk ook werkt.
5: Ja. Daarna was je ook bestuursadviseur bij de Hogeschool Leiden. Wat neem je uit die rol mee naar je wethouderschap?
6: Ja, heb ik de afgelopen 5 jaar gedaan. Een heel andere wereld weer dan de Kamer. Dat was vooral VVD'ers waar ik dan mee optrok. En hier was het alles behalve VVD'ers.
5: Ja, ja.
6: Op zo'n hogeschool, in ieder geval een stuk minder. Ik vond het heel erg leuk om me daar tussen de studenten te bewegen. Er zijn daar 11.000, 12.000 studenten op Hogeschool Leiden. En in de rol die ik daar had, ondersteunde ik het bestuur. En daarmee een rol ook die best wel een beetje lijkt op wat ik nu hier ga doen. Nu ben ik dan zelf een bestuur, maar ik bereidde alle vergaderingen voor. Ik zat bij overleggen met andere partijen, met de gemeente. Dus dat heb ik er heel erg van geleerd om te zien hoe een bestuur dan handelt in dat soort gesprekken en overleggen. En dat deed ik natuurlijk mee naar mijn wethouderschap.
5: Ja. En natuurlijk van 2022 tot 26 raadslid en fractievoorzitter van de VVD in Katwijk.
6: Ja. Ook geweldig om te doen. Dan leer je natuurlijk nog meer in de praktijk hoe dat gaat. We waren niet zo heel groot. Bij de verkiezingen zijn we verdubbeld. Maar omdat we niet zo groot waren, zat er heel veel in mijn eigen portefeuille.
5: Mm-hmm.
6: En dan leer je eigenlijk op alle onderwerpen leer je meteen al.
5: Zijn er bepaalde items dat je zegt, dat is echt een leerproces geweest in die periode?
6: Waar ik me het meest mee heb bezig gehouden als raadslid misschien wel is parkeren geweest. Dat is ook een onderwerp wat straks hier in mijn portefeuille zit. Ja. Dat ging over een plan van het college. Wij zaten in de oppositie in Katwijk. Een plan van het college om betaald parkeren in te voeren in de gemeente.
5: Ja.
6: Dat konden we via een referendum en allemaal gedoe konden we dat gelukkig tegenhouden. Dus dat was een heel groot succes wat we daar bereikt hebben. Dat is meteen ook een onderwerp wat ik dan hier naartoe kan meenemen. Om te zien hoe dat leeft ook bij inwoners. Hoe je met CROW, nu ga ik allemaal moeilijke termen gebruiken, maar dat zijn parkeernormen. Daar heb je allerlei gradaties heb je daarin. De dingen die ik daaruit uit dat dossier ook heb geleerd, die kan ik ook hier weer benutten.
5: Ja. En dan de vraag die heel veel Aalsmeerders ook hebben. Waarom Aalsmeer?
6: Ja, simpelweg omdat ik hier benaderd ben om hier wethouder te worden. Ik stond en sta nergens op een of ander lijstje. Dus mijn naam is hier een keer opgegooid bij de VVD via door iemand die ik ook niet ken. En vervolgens ben ik benaderd van kom eens langs. En dan ga je op gesprek. Je gaat natuurlijk zelf naar Kunnelstaart en Aalsmeer toe om de dorp een beetje te leren kennen.
5: Ja.
6: En ik krijg steeds beter gevoel erbij. Ja. Dus daarom uiteindelijk met enthousiasme voor Aalsmeer gekozen.
5: Ja. Wat wist je van Aalsmeer voordat deze functie in beeld kwam?
6: Heel vroeger kwam ik hier op de kinderboerderij, Boerenvreugd. Kwam ik met mijn ouders. Dan praat je echt over 20 jaar geleden ongeveer wel. En ging wel vliegtuig spotten vanuit Aalsmeer. Maar verder is het een gemeente die, hoewel de afstand best meevalt, het is een klein half uur rijden vanuit mijn huidige woonplaats. Een gemeente die een beetje buiten mijn bereik ligt. Ik zat bijvoorbeeld vanuit de gemeenteraad in een samenwerkingsverband in Katwijk. En dat ging tot aan Kaag en Braassem, een buurgemeente.
5: Ja, ja.
6: Aalsmeer zat er niet bij. Het is natuurlijk ook een andere provincie. We zitten hier in het zuiden van Noord-Holland.
5: Ja.
6: Dus ik moet vooral nog heel erg veel leren de komende tijd over Aalsmeer. Ja.
5: Wat heeft jou tijdens de eerste kennismaking met Aalsmeer en Kuulstraat tot nu toe het meest verrast?
6: Ja, we zijn nu 4 dagen bezig. Dus ik zit er echt heel erg nieuw in. Ja. Dus ik ben vorige week donderdagavond geïnstalleerd. Dan heb je daarna de eerste kennismakingsgesprekken. Dus met de ambtenaren die op mijn onderwerpen zitten, ben ik in gesprek geweest. Ik heb ook gevraagd om langzaam allerlei andere gesprekken in te plannen. Met bijvoorbeeld alle raadsleden straks. Ik wil heel graag bij sportverenigingen ook langs om daar kennis te maken. Dus ik zit daar echt nog volop in. Ik heb ook een eerste raadsvergadering meegemaakt. Nog net wat te vroeg om er allerlei conclusies uit te trekken. Maar ja, ik zie natuurlijk al de eerste dagen wat dingen. Ik denk, oh ja, dat is anders of zo kan het ook.
7: Ja, maar dat is natuurlijk in jouw geval. En even een klein vraagje tussendoor. Ja. In jouw geval natuurlijk best wel anders. Je bent jaren raadslid geweest. Nu ben je wethouder. Jij hebt vroeger, voor een aantal jaren geleden, de wethouder opdrachten gegeven. Want dat is wat raadsleden doen. Mm-hmm. Nu moet je de opdrachten van de raadsleden uitvoeren.
6: Zeker.
7: Dat is een heel ander verhaal.
6: Dat is heel anders. Ja. Ik heb overigens wel een klein beetje ervaring erin. In de zin van wat ik al vertelde. Ik ondersteun het bestuur dan van hogeschoolleider. Dus dan zit je ook een beetje in die rol. Maar ik heb zelf ook 3 initiatiefvoorstellen geschreven. Dat is iets wat een raadslid kan doen. Dus dat heb ik gedaan. En dan moet je me ook verdedigen van achter de collegebankjes. Dus ik heb al een paar keer een soort wethoudertje gespeeld. Maar nu ben ik het inderdaad echt. En inderdaad, ik ben de uitvoerder van wat de gemeenteraad mij vraagt om te doen. En ik moet ook zorgen dat die dingen gebeuren. Hè. Dus daar een beetje achteraan zitten. Dus dat is natuurlijk mijn rol straks. Maar zeker, dat is een heel andere rol.
5: Ja, het is nu het tegenovergestelde.
7: Ja, absoluut. Ja.
5: We zeiden het al even kort. Je woont nu nog in Katwijk. Hoe belangrijk vind je het zelf dat ook een wethouder ook tussen de inwoners woont?
6: Nou, ik vind het vooral belangrijk dat een wethouder tussen de inwoners staat en zich beweegt. Ik heb al tegen mensen ook gezegd van een wethouder kan hier wonen en er op zijn zolderkamertje zitten. Of een wethouder woont hier niet en zorgt dat hij heel erg in de samenleving is. Ja. Nou, dat laatste, in ieder geval voor nu, ben ik heel erg van plan. Dus ik laat me heel graag ook in de weekenden uitnodigen, waar dan ook. Ik ga zelf ook naar dingen toe. Ik ga straks natuurlijk ook proberen feesten, partijen mee te pakken waar dat kan. Ongeacht de tijd.
7: Ik denk dat het leukste is van de functie.
6: Zeker, ja. Maar dan moet je ook op andere tijden dan normale werktijden soms opkomen draven. Dat is, vind ik, geen enkel probleem. Dus ook avonden, maakt me allemaal niks uit. Ik probeer er gewoon zoveel mogelijk te zijn. Ja. En te zorgen dat mensen mij kunnen benaderen. En dan woon ik hier misschien nu nog niet. Ja. Maar dat hoeft voor die functie niet uit te maken.
5: Nee. De 4e wethouder. Aalsmeer heeft nu 4 wethouders. Wat is jouw specifieke opdracht binnen dit college?
6: Ja, we hebben de portefeuille inmiddels verdeeld als college. Dus daar gaan we ook de gemeenteraad over informeren. Dat was al grotendeels gedaan. De portefeuilles waren al tussen de partijen verdeeld. Dus dat is eerder al bij de coalitieonderhandelingen gebeurd. Ik ga ruimtelijke ordening doen. Onder meer de omgevingsvisie komt eraan. Verkeer, vervoer. Een stukje woningbouw in Kuulstraat. Dus dat is ongeveer mijn portefeuille. Maar inderdaad, verkeer, vervoer. Je noemde het net al. Dat is wel een belangrijk in dat geheel.
5: Ja. Je bent nu de tweede VVD-wethouder naast Sven Spaargaren. Hoe voorkom je overlap en hoe verdelen jullie de verantwoordelijkheden?
6: Nou, door echt dus die portefeuilles met elkaar te verdelen. Dus dat hebben we ook gedaan. Sven zit vooral op financiën, economie, een stukje cultuur ook, erfgoed zit ook bij hem. Dus we hebben die portefeuilles echt wel verdeeld. Maar je ontkomt er niet aan, ook met andere wethouders, dat je af en toe dat iets een beetje op het raakvlak zit, hè, van de portefeuilles. Maar contacten tot nu toe ook met Sybrand de Vries van D66 en Bart Kabout van CDA zijn heel goed. Dus ik zou ook gewoon bij hen binnenlopen of afstemmen op het moment dat er even, dat het een beetje tussen de portefeuilles in zit. Dus dat loopt gewoon goed.
5: Ben jij in eerste plaats VVD-wethouder of wethouder voor alle inwoners van Aalsmeer en Kuulstraat?
6: Hele mooie vraag ook. Ja, nee, uiteraard dat laatste. Dus ik ben er voor de hele gemeente. Dus de gemeenteraad heeft mij aangesteld. Uiteraard heb ik een VVD-achtergrond. Hè, dus dat kan je helemaal niet vermijden. En het is ook de VVD die mij heeft voorgedragen hier. Mm-hmm. Maar met brede steun in de gemeenteraad. En als wethouder ben ik er voor de hele gemeente. Dus ik hoop ook zeker oppositiepartijen echt te betrekken bij de dingen die ik doe.
5: Ja. Hoe zou je jouw bestuurstijl wil omschrijven?
6: Nou, echt een beetje daarop aansluitend, openstaand voor alle geluiden. Ook iedereen serieus nemen. Dat helpt misschien mee dat ik zelf jaren in de oppositie heb gezeten. Dan hoop je ook dat er geluisterd wordt op het moment dat je een inbreng hebt die misschien afwijkt van wat een coalitie vindt. Dus waar dat kan, probeer ik elk geluid, of het nou 1 raadslid is, of dat het de hele gemeenteraad is, ik probeer dat serieus te nemen. En ook uit te leggen waarom ik iets wel of niet kan doen. En ik probeer ook naar zoveel mogelijk dingen, beetje aansluit ook weer op net, naar zoveel mogelijk dingen toe te gaan. En echt ook de dorpen en de wijken in te gaan. En niet alleen maar vanuit de gemeentehuizen zeggen van dit gaan we allemaal doen. Maar
5: zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor onze inwoners.
6: Ja, dat is wat ik echt graag wil. Dat ben ik ook altijd als raadslid geweest. En dat hoop ik ook in deze rol door te zetten. Ja,
5: hoe ga je om met stevige kritiek als een besluit veel weerstand oproept?
6: Ja, dat moet gaan merken hè, op het moment dat gaat spelen. Het afgelopen jaar ook wel eens mee te maken gehad dat we ergens voor waren. En dat de gemeenschap dat niet per se een goed idee vond. Daar ben ik niet al te benauwd voor. Dat hoort er gewoon bij. Ik hou ook van stevig debat. Dus vind ik ook helemaal niet zo'n probleem. Ja. Als je uiteindelijk maar goed kan uitleggen waarom je een bepaald besluit neemt. Ik denk dat daar ook heel veel vaak al in zit. We hebben met allerlei dingen rekening te houden. Je hebt met de provincie rekening te houden. Met een waterschap. Het hangt helemaal vanaf welk onderwerp. Maar je moet kunnen uitleggen naar je inwoners waarom je een bepaald besluit neemt. En heel vaak ondervangt dat al een deel van de kritiek. En dan nog, hè, kan niet iedereen te vriend houden. Nee. Dat gaat niet. Nee. De een wil naar links, de ander wil naar rechts. Nee. Niet anders kan.
5: Ja. Maar wanneer vind jij nu een participatie geslaagd? Als iedereen gehoord is? Of pas als bewoners hun voorkeur ook terugzien in het besluit?
6: Nou, dat zal ook per project zal dat ervan afhangen. Dus ook wat is er mogelijk? Kijk, je kan, maar dan moet je ook die participatie goed inrichten. Want als daaruit komt, iedereen wil gouden tegels en allemaal geweldig dure dingen voor de deur. Ja, dat is niet haalbaar als we dat overal doen. Dus dat kan niet. Dus je moet wel aan de voorkant de kaders helder maken van zo'n participatie. Van joh, welke beweegruimte is er? Wat kunnen we doen? Ja. Bijvoorbeeld ook op het onderwerp parkeren. Ja, dat kan niet. Ja, er zit een bepaalde grens aan. Je kan niet onbeperkt aan de parkeerplekken neerzetten en prachtig. Huizen, dure huizen, niet alles kan. Nee. Dus die kaders moet je helder maken. En daarbinnen hoop ik natuurlijk inwoners zo goed mogelijk te betrekken.
5: Ja. We gaan straks verder wat inhoudelijk praten over wat er allemaal op je afkomt. De eerste 100 dagen, wat ga je vooral doen? Luisteren, dossiers beheersen of nu echt al concrete besluiten nemen?
6: Nou, eigenlijk alle drie. Want besluiten nemen ontkom ik niet aan. Dat is, ik stap op een rijdende trein. Dus er liggen ook allemaal besluiten voor ons in de komende weken, maanden. Maar ik probeer zoveel mogelijk dat eerste en dat tweede te doen. Dus luisteren, zoveel mogelijk de dossiers induiken en mijn eigen maken. Want ik ben niet alleen nieuw als wethouder in zo'n rol. Maar ik ben ook nieuw in deze gemeente. Dus ik zou het een beetje arrogant vinden als ik hier na twee weken kon vertellen. Ja, jongens, we moeten het zo allemaal doen. Dat is natuurlijk een beetje raar, want ik weet het nog allemaal niet. Ja. Dus ik ga echt heel veel luisteren en vandaar ook zoveel mogelijk kennismakingsrondes doen om de dorpen beter te leren kennen. Ja. Ondertussen gaan sommige dingen door, dus ik zal ook bepaalde besluiten met de college moeten nemen.
5: Nou, we gaan zo meteen verder praten, want vorige week was de installatie. Werd al de vuurdoop der vuurdopen genoemd, ook in de regionale pers hier. Dat zo meteen. We hebben net bij het binnenkomen van de studio even gevraagd met Rinus. Ja, we willen ook wel graag even de wethouder beter leren kennen. Ook de muziekkeuze. We gaan nu een nummer draaien. Als het goed is, heb Rinus die klaarstaan.
7: Ik heb alles klaarstaan. Ja, maar jij weet nog steeds niet welk nummer het is.
5: We hebben diverse nummers zijn de revue gepasseerd.
6: Ik heb er een paar genoemd, dus dan ben ik heel benieuwd wat Rinus achter de knop heeft.
5: Rinus die heeft...
7: Ik moet je eerlijk vertellen, ik dacht in ene aan de groep Black.
5: Ja.
7: Ik denk, als je nou toch hier nieuw bent en hopend op het volgende, dan kan het alleen maar goed gaan.

0: Een van de favoriete nummers van onze wethouder Lennart van der Plas. Lek en Wonderful Life.
1: Ja, dan is mijn vraag gelijk.
0: Ja.
1: Heb jij een Wonderful Life?
2: Zeker, absoluut. Ik geniet van de dingen die ik doe. Heb ik ook de afgelopen jaren gedaan. Ook mijn werk was altijd een beetje een hobby. En dat geldt tot nu toe in ieder geval zeker ook nog. Dat ik daar heel veel energie en plezier uit haal in de dingen die ik doe. Dus zeker.
1: Oké, nou, dat wou ik even weten.
0: Oké, wij gaan verder. We zijn in gesprek met onze nieuwe wethouder over wat er de komende jaren allemaal gaat gebeuren.
2: En mensen en thuis kunnen hem inmiddels ook een beetje zien.
0: Absoluut, met een mooie cap van de Pramerijs.
2: Ja, dat is, het kan niet op.
0: En die neem je straks ook mee naar Katwijk? Dan...
2: Ja, die hou ik gewoon op in de auto. En dan,
0: dus het wordt volgende week, het wordt volgend jaar nog drukker in Aalsmeer. Krijgen een heleboel mensen uit Katwijk.
2: Ja, ga ik reclame maken.
0: Krijgen we alle Katwijkers.
1: Nou, ik zou je één ding vertellen. Ik ga nu Arnoud voor het blok zetten. Als die zit te luisteren. En ik denk dat die zit te luisteren. Het is heel simpel. We zoeken voor volgend jaar zoeken we nog iemand voor de juryboot.
0: Oké. Okay. Nou, ik...
1: Ik zeg dat wordt een nieuwe wethouder.
2: Ik heb natuurlijk een hele onafhankelijke blik. Dus dat is opzicht heel passend.
0: We gaan het overleggen met Arnoud.
1: Dat niet overleggen, dat is ik denk dat nu
0: het,
1: een feit.
0: Het is nu besloten. Ja. Het is een raadsbesluit geworden.
2: Mooi.
0: Ja, een raadsbesluit, toch? Ja, kunnen wij toch, ja.
2: Ik zal het meedelen aan de raad.
0: Ja. Ja. Len, ben je installatiewet verkeer in Aalsmeer als de vuurdoper genoemd? Heb je inmiddels ontdekt waar je aan begonnen bent?
2: Ja, je bent niet de eerste die het zegt. Inderdaad, werd bij de installatie aangehaald. Ook verschillende gesprekken die ik met fractievoorzitters onder meer heb gehad. Van joh, je hebt wel een uitdagende portefeuille. Het is een onderwerp.
0: Dat speelt in Aalsmeer.
2: Absoluut, ja. In heel veel gemeenten misschien wel. Maar hier ook zeker is dat echt een onderwerp wat leeft. Dat vind ik overigens geen probleem. Ik vind het juist interessant om in een dossier ook te duiken waar een beetje uitdaging zit. Mm-hmm. Ook een soort slapende wethouder. Dus ik vind het heel leuk om daarvoor aan de slag te gaan. Maar dat moet inderdaad wel gebeuren.
0: Want als je nu door Aalsmeer rijdt of fietst, welke drie verkeerssituaties val jou het meest op?
2: Dat is nog net te vroeg om dat te noemen. Ja, dus ik heb al wandelingetjes gemaakt door het dorp heen. Ook voor mijn installatie al. En ik rijd natuurlijk van huis hier naartoe. Ja. Dus dan kom je langs wat rotondes. Je komt langs wat drempeltjes. En andere smalle wegen. Ja. Gekke wegen. Maar de top drie heb ik nog niet. Maar ik denk dat als je de gemiddelde inwoner vraagt. Komen er ongetwijfeld een aantal naar voren. Maar die ook straks op mijn bordje zullen liggen. Die soms ook in het coalitieakkoord aan de orde komen. En daar mag ik mee aan de slag.
0: Ja. Heb je de rotonde bij de Van Kleefkade en Oosteindeweg ook werd al stevige testen genoemd. Heb je de situatie zelf bekeken al?
2: Die heb ik al ontdekt. Dus ik heb er al gereden. Overigens, een van mijn gasten vorige week bij mijn installatie, die pakte daar de busbaan al. Dus dat was al niet helemaal de bedoeling. En was geen busrijder, was gewoon een normale automobilist. Mm-hmm. Dus dat is een van de uitdagingen die er is.
0: Ja. Ook de Oosteindeweg is een langdurig en gevoelig dossier. Waar ligt volgens jou de kern? Veiligheid, doorstroming, inrichting, vrachtverkeer of een combinatie?
2: Ja, ik denk dat het altijd een combinatie is. Hè? En veiligheid, daar begint alles mee. Maar de veilige weg bestaat ook niet. Soms ontkom je er ook niet aan. Er zijn wegen die heel intensief gebruikt worden. Ja, het is ook nooit helemaal te voorkomen dat er af en toe eens een keer wat gebeurt. Maar dat zal straks afwegen worden van wat er allemaal kan. Wat kost het om eventueel aanpassingen te doen? Want als je al te grote aanpassingen overal gaat doen, dat brengt natuurlijk ook veel kosten met zich mee. Dus dat wordt alles afwegen.
0: Maar het is een combinatie van. Hè? Want je hebt de vervoersregio waarmee je praat. Je praat met de provincie.
2: Zeker.
0: Dus je hebt meerdere partijen.
2: En daarmee ook weer beperkt speelruimte. Dus niet alleen financiën, maar ook daarin. Dus wij kunnen wel zeggen, maar wij willen graag dit. Maar dan heb je ook met hen te maken.
0: Ja. Maar je moet wel allemaal dezelfde richting. Je moet wel het door één deur kunnen met z'n allen.
2: Ja.
0: En dat is vaak een uitdaging.
2: Nou, dat ga ik proberen om dat zo lang mogelijk vol te houden dat we door één deur kunnen. Maar weet je, ik kom uiteindelijk ook op voor de belangen van onze gemeente. Hè? Dus zal ik ook in de gesprekken doen met partijen buiten de gemeente. Maar uiteraard heb je elkaar nodig.
0: Ja. Hoe weeg je verkeersveiligheid af tegen de bereikbaarheid voor ondernemers?
2: Die is heel belangrijk. Ondernemers moeten natuurlijk naar hun bedrijf kunnen. Maar ook daarin weer de afweging. Ja, als je elke weg openlaat en overal altijd maar het vrachtverkeer op elk moment kan rijden. Ja, dat maakt het sowieso minder veilig. Maakt ook dat wegen soms bepaalde momenten vastlopen. Ja, dus ook dat wordt een brede afweging van wat kan er? Zorgen dat ondernemers nog bij hun bedrijven kunnen komen. Maar ook zorgen dat andere mensen snel van A naar B kunnen. Ook die afweging zou ik echt moeten maken. En dat kan ook per plek weer anders zijn.
0: Maar het is ook natuurlijk een financieel plaatje wat erachter hangt.
2: Zeker. Dus ja, dat zit er ook bij.
0: Ja. Vaak hoor ik ook, we zitten natuurlijk met een uitdaging, ook met woningtekort, woningbouw. Heel vaak worden er plannen gemaakt, joh, we moeten meer bouwen in Aalsmeer. Maar moet je nou eerst niet, voordat je die plannen concreet gaat maken, gewoon zorgen dat je die infrastructuur op orde hebt?
2: In principe is dat wel het principe, dat je zorgt dat het verkeer op orde is en dat je daarna gaat bouwen. Want anders loopt het gewoon vast. Dat is gewoon een feit. Dus in beginsel is dat inderdaad nodig. Waar dat kan. Weet je, er zijn ook plekken in de gemeente, wat ik al heb gehoord. Ik kan ze nog niet reproduceren, maar dat zullen mensen zeker weten. Waar gewoon heel weinig speelruimte is om daar bijvoorbeeld wegen te verbreden of anders neer te leggen. Omdat het gewoon redelijk vol is. Gewoon niet echt plek om dat anders te doen. Dan moet je gaan afwegen van past meer woningbouw daar? Hoeveel woningbouw past er? Hoe is de combinatie met openbaar vervoer? Zou je ook moeten bekijken wat daarin mogelijk is. Misschien kan dat soms nog wat beter. Mensen willen ook parkeren. Kwam net al een beetje aan de orde. Ja. Dus dat brede plaatje moet je gaan maken. Dat gaan we ook doen de komende tijd met een omgevingsvisie voor de hele gemeente Aalsmeer. Dat loopt dan tot 2040. Dus dat is iets waar de komende periode ook aan gewerkt gaat worden en ik me ook mee bezig hou.
0: Ik was laatst bij een bijeenkomst van de provincie Noord-Holland en er werd één kernwoord genoemd, want wat een probleem is voor onze provincie, dat is schaarste. Herken je dat?
2: Ik denk dat dat ook in meer provincies speelt. Dus zeker schaarste in middelen is dat vooral, maar ook in plek. Ook sommige plekken zijn gewoon vol of grotendeels vol. En daar is dan weinig ruimte. Dus daarin schaarste. Maar zeker ook financieel. En dat zie je ook bij het Rijk. Je ziet ook hoeveel problemen er in het land ontstaan. Hè, met infrastructuur en bruggen en achterstallig onderhoud. Ja. Overal is meer nodig, meer geld nodig. En dat geldt hier ook. De provincie heeft heel veel keuzes te maken. En wij zullen als meer de provincie moeten overtuigen als wij bepaalde zaken anders willen of daar financiën voor nodig hebben. Ja, waarom dat echt noodzaak is voor onze gemeente. En dat daar mag ik daarna gaan werken.
0: En hoe weeg je die bereikbaarheid af tegen de leefbaarheid voor bewoners? Dat is natuurlijk.
2: Ja, en de bewoners, dat zijn dan. Maar de bewoner bestaat natuurlijk niet. Dus de ene bewoner die wil juist graag veel meer huizen erbij. Want kinderen, die moeten hier toch ook kunnen wonen. En de andere bewoner zegt, nee, het is al veel te vol. En dat kan allemaal niet en dat willen we niet. Dus de leefbaarheid is daarmee ook heel moeilijk te vatten. Is ook per persoon weer anders hoe je dat ziet. Dus het zijn belangrijke woorden, maar ook heel moeilijk goed te definiëren. Omdat het bijna voor iedereen is dat anders.
0: Geeft een andere betekenis.
2: Heeft er zijn eigen gevoel bij. Ja. De een vindt het al heel snel gewoon te druk worden of vindt het te veel op een stad lijken. Terwijl misschien als je meer uit stadsomgeving komt, denk je, is nog veel meer plek en dan kan hoger en meer. En,
0: waarmee vergelijk je het? Dat is dus.
2: Precies. Ja, wat is je scope? En misschien verschilt het ook weer per kern in de gemeente. En dat mensen uit Kudelstaart daar weer anders over denken dan uit Aalsmeer of meer uit noorden van Aalsmeer. Weer een ander gevoel bij. Ja.
0: Welke plekken krijgen fietsers en voetgangers in jouw verkeersbeleid?
2: Nou, hier geldt sowieso natuurlijk de regel. En dat is al anders dan uit de gemeente waar ik vandaan kom. Dat fietsers voorrang hebben op rotonde.

0: Aalsmeer. Dus werken gewoon buiten Aalsmeer.
1: En dan heb je die auto nodig. Ja. Want als je dan met OV gaat, ja, dan ben je eeuwigheid onderweg. Ik kan zelf ook niet vanuit mijn gemeente hier naar Aalsmeer komen met het OV. Want dan ben ik veel te lang onderweg.
2: Ja, en ook een stukje onbetrouwbaarheid van het openbaar vervoer. Vorige week waren we weer een staking. Hè, dan ligt er weer wat uit. Dus het is een stukje betrouwbaarheid. In hoeverre kun je op het openbaar vervoer rekenen?
1: Ja, nou, dat is dus iets dat wat is je een vraag die, ja, die kan meespelen. Ja.
2: Want als we kijken naar verkeersveiligheid rond scholen, ga je daar nog iets? Heb je daar nog plannen mee? Of?
1: Nou, scholen zit, het onderwerp scholen aan zich zit in de portefeuille van mijn collega Bart Kabout. Dus die houdt ze daarmee bezig. Maar uiteraard ook veiligheid rond scholen, verkeersveiligheid is belangrijk. Ik zal nog moeten ontdekken en zien hoe dat nu gesteld is en wat er eventueel anders nog in mogelijk is.
0: En vooral waar ook die scholen zijn.
1: Zeker, en ook daar weer. Maar het is, kijk, de gemeente heeft ook een beperkte rol. En het is ook deels natuurlijk aan inwoners zelf. Want als elke inwoner ervoor kiest om 300 meter verderop wonend kinderen met de auto naar school te brengen, ja, dan loopt het natuurlijk vast. Dan is het een probleem.
2: Ja.
1: Soms ook bewust, kan het niet anders, omdat mensen daarna naar hun werk gaan. Dus het is ook niet altijd een keus. Maar ja, weet je, als daar al iets meer beweging in komt of iets meer gestimuleerd wordt aan kinderen, gaan met de fiets waar dat kan of lopen. Of de ouders die dus met de fiets of lopen gaan. Ja. Dat helpt al een beetje. En dan wordt het al wat veiliger. Dan heb je minder auto's rond zo'n school.
2: Ja. Aalsmeer kent heel veel economisch verkeer. Rondom Royal Flora Holland. Greenpark, Schiphol. Hoe voorkom je dat woonstraten de rekening gaan betalen voor de regionale mobiliteit?
1: Nou, dat doen we onder meer door. Nou, er is volgens mij een jaar of vijf à tien geleden is er een nieuwe soort ringweg om Aalsmeer heen gelegd. Mm-hmm. Dus daardoor is ook de bedoeling dat verkeer daar een beetje omheen wordt geleid. Maar ja, er moet ook verkeer in de dorpen zelf zijn. Wij zijn nou eenmaal een gemeente waar, nou, een zeer ondernemende gemeente. Royal Flora Holland. Nou, kom uit een gemeente waar dat ook zat, in Rijnsburg. Maar Aalsmeer speelt het een nog grotere rol. En Schiphol inderdaad ook. We profiteren daar ook op heel veel manieren van. Juist die werkgelegenheid ook die je daaruit haalt. Ja, proberen om dat verkeer hier niet al te veel te laten komen. Ook Schiphol parkeren, dat is ook een onderwerp waar we ons als college mee bezighouden. Om te voorkomen dat hier allerlei langparkeerders komen van mensen die hier niet wonen. Dus dat bekijken we ook wat daarin mogelijk is. Maar ja, ook daar weer is je ruimte beperkt. En nogmaals, moet er ook ruimte zijn voor bedrijvigheid.
2: Ja. Als ik dan even terugga naar die rotondes. Goed, er zijn nu natuurlijk al maatregelen genomen. Tijdelijke maatregelen noem ik het. En dan hoor je heel vaak, we hebben dat uitbesteed aan een bureau. Die hebben een verkeersdeskundig bureau. Die hebben daar goed en serieus naar gekeken. Maar als 100 bewoners zeggen dat de maatregel onveilig voelt. Maar verkeersdeskundigen die zeggen van, dat is volgens de normen veilig. Hoe neem je dan een besluit?
1: Ja, dat is heel lastig. En dan komt ook weer wat ik net al een beetje zei. De inwoner bestaat erin niet. Want vervolgens ga je dan een bepaald besluit nemen. Oké, het is onveilig. Dat geven inderdaad veel mensen aan. Maar ja, is plan B, C, D, is dat dan wel veiliger? En dan doe je het. En dan 3 jaar later zeggen we misschien ook weer. Ja, het is ook weer onveilig. Ja. Dus ja, uiteindelijk moeten we wel keuzes maken die wat langer stand houden. Dit is natuurlijk relatief nieuw op de Kastelijnweg. Als we daar bijvoorbeeld over hebben, is relatief nieuw natuurlijk neergelegd. Kijken we echt wel. Want iedereen realiseert zich dat niet ideaal is, hè, zoals het nu is. Dus daar kijken we echt serieus naar. Maar ja, je speelruimte is daar onder meer door de samenwerking met provincie, met openbaar vervoer, is daar beperkt. We moeten echt kijken wat dat kan.
2: Kunnen onze inwoners binnen een jaar al concrete stappen van jouw beleid merken in dit verkeersbeleid?
1: Ja, dat hangt echt van de plek af. Dus dat zullen we moeten bekijken. Ik ben nogmaals 4 dagen in dienst van deze gemeente. Dus nu ook volle bad inlezen in alle plannen die er zijn. Dingen die je over een paar maanden ziet, die zijn vaak al lang geleden in werking gezet. Dus ik ben natuurlijk geen tovenaar. Ik heb geen tovenaarstafje meegekregen uit Katwijk. Dus was het maar zo'n feest. Ja. Maar dat kan niet. Nee. Maar ik hoop wel dat we over in deze periode in ieder geval op bepaalde punten wel veranderingen zien.
2: En juist die samenwerking opzoeken. Dat is denk ik een heel belangrijk.
1: Exact. Wat ik ook net al zei. Ja. Niet dat ik hier na 2 weken eens kon vertellen hoe het allemaal moet.
2: Nee. Een paar leuke dilemma's om onze wethouder beter te leren kennen.
1: Een soort petje op, petje af. Ja.
2: Als ik zeg auto of fiets.
1: Ik ben persoonlijk vind ik veel leuker de fiets. Dus ik fiets heel veel. En er moet ruimte voor de auto blijven natuurlijk. Dus dat hangt per gezin, per persoon, is dat niet te beantwoorden natuurlijk.
2: Ja.
1: Ik ben echt een politicus, hè. Daar ga ik zo een beetje door me heen draaien.
2: Ja. Katwijk aan zee of de Westeinderplassen?
1: Westeinderplassen.
2: Oké,
1: ja.
0: Dat zeg je nu.
1: Dat zeg ik nu, natuurlijk.
2: Dan komt de volgende, wandelen of varen?
1: Varen heb ik hier nog niet gedaan. Dus dat, heel vroeger wel eens een keer met een bootje hier geweest. Maar dat moet ik nog ontdekken. Dus voor nu is het wandelen. Maar zin ook om hier te gaan varen.
2: Ja. Vergaderen of de straat op?
1: De straat op. Absoluut.
2: Oké.

0: Eerst luisteren of snel beslissen?
1: Eerst luisteren.
0: Oké. Okay. Dan rotonde of verkeerslicht?
1: Ja, voor mij waren de verkeerslichten vroeger en zijn dat rotondes geworden. Dus dat kan ik nog niet zeggen.
0: Nee. Als je het hebt, meer parkeerplaatsen of meer ruimte voor fietsers?
1: Hoeft elkaar niet te bijten. Hè? Dus dan dit wordt als een dilemma neergezet. Maar het kan natuurlijk allebei. Dus ruimte voor fietsers is heel belangrijk. Meer parkeerplaatsen, ja, waar dat kan en nodig is, kan dat een goed idee zijn. Maar zal per locatie ook weer verschillen.
0: Nee. Dorpse karakter behouden of ruimte geven aan groei?
1: Ja, ook weer iets wat elkaar niet hoeft te bijten. Dus er kan best ruimte zijn voor beperkte groei en nog steeds behoud van het dorpse karakter. En dit is een discussie die ik heel goed herken ook uit de afgelopen jaren vanuit Katwijk, waar dat ook speelt. Zijn dorpen, verschillende dorpen die daar bij elkaar zitten, maar ook behoefte aan groei. En dat gaat daar samen. Dus nog steeds dat dorpse karakter. Wat ik hier ook al meteen heel erg heb gemerkt in Aalsmeer is het sterke verenigingsleven. Nou, dat kan ook zeker behouden blijven op het moment dat je iets groeit.
0: Ja.
1: Maar niemand wil dat we hier een stad worden. Tenminste, dat heb ik tot nu toe nog niet gehoord. Dat die behoefte er is.
0: Nou, ik zeg het heel vaak. Die saamhorigheid in Aalsmeer is enorm groot.
1: Ja, en dat willen mensen dus heel graag behouden.
0: En dat willen we juist ook in Aalsmeer ook behouden.
1: Precies. Dus moet je ruimte geven aan groei, maar niet ongebreidelde groei.
0: Nee. We gaan het straks even hebben over de laatste items vooruitblik. En de afsluiting ook hoe we de toekomst tegemoet kunnen zien. Rinus, je had nog een nummer weer klaarstaan. Wat we graag even...
2: Ja. Hij heeft hem zelf opgegeven. Dus,
1: ik denk... Je moet nooit te veel zeggen voorafgaand eigenlijk. Dan krijg je dat
2: heb je nou zo goed. Ja, want die krijg je altijd op je dak.
1: Dat merk ik.
2: Toch? Ook als wethouder zijn.
1: Ja, ik leer heel snel.
0: Welk nummer?
2: Maar... de komende periode is natuurlijk voor onze nieuwe wethouder een hele zware leerperiode.
0: Ja.
2: En natuurlijk overal je gezicht laten zien, aanwezig zijn, ontdekken, herkennen. En wat is dat toch een zwaar leven?
0: André Haas zingt erover.

0: Ben je een groot fan van André Hazes?
1: Ik vind dat hij wel leuke nummertjes heeft, ja.
0: Ja, dat sowieso. Ja. Maar de oude Hazes of de jonge Hazes?
1: Nee, dan de oude Hazes.
0: Oh, nee, ja. Okay. Nee, daar zijn we.
1: Terwijl ik jaar of 10 was toen hij overleed. Maar de invloed die reikt natuurlijk nog steeds door.
0: Dat blijft, ja, absoluut.
2: Dat blijft gewoon doorgaan.
0: Absoluut.
2: Hier. Dat is ongelooflijk hoe die stempel heeft gedrukt hier. Als we kijken naar de toekomst. Als we hier precies over 1 jaar weer tegenover elkaar zitten. Waar moeten inwoners dan merken dat Lennart van der Plas wethouder is geworden?
1: Nou, dan hoop ik ook in ieder geval. Stel dat we alle dezelfde vragen hebben. Dat ik daar nog veel beter antwoord op kan geven. Omdat ik dan echt de gemeente nog veel beter ken. Alle straten ken en daar allemaal geweest ben. En dan hoop ik dat we ook op bepaalde thema's wat resultaten zien. Of dat ik in ieder geval kan vertellen van joh, we hebben dit en dit gedaan afgelopen jaar. Of dit in werking gezet. Want normaal, soms zijn er lange trajecten nodig om dingen te bereiken. Mm-hmm. Maar op die manier hoop ik dat we als college en ik ook zelf als wethouder laten zien dat we daar resultaten in halen.
2: Kun je zeggen welke belofte je vanavond nadrukkelijk niet wil of kan doen, omdat je eerst wil weten wat haalbaar is?
1: Nou, ik ga geen 1 belofte doen, behalve dat ik mijn uiterste best ga doen om het coalitieakkoord uit te voeren. Daar ben ik voor aangesteld. Dat is ook wat de coalitiepartijen met elkaar bedacht. Misschien toch wel 1 belofte dat ik wel echt ga proberen om te luisteren naar de inbreng van de gemeenteraad ook in de dingen die ik doe. Ik kan daar geen beloftes in doen van dit ga ik bereiken of dat. Dat moet ik echt goed gaan bekijken de komende tijd. Ja.
2: Wat zou je zelf jezelf als geslaagd wethouder beschouwen?
1: Als ik heb laten zien in samenwerking met partijen, met inwoners, dat we op bepaalde onderwerpen die dan in mijn eigen portefeuille zitten, dat we daar echt resultaten hebben gehaald. Dus kom ik weer met het woord resultaat. Maar dat je wel ziet van hey, daar gebeurt iets en er is iets in werking gezet. Of woningbouw Kudelstaart, dat zit straks ook bij mij. Dat we ook daar zien dat daar wat stappen in vooruit worden gezet. Maar ja, nogmaals, ik heb geen tovenaarstokje. Dus er zullen over 4 jaar zal dit zeker nog een groot thema blijven. Want het is nou eenmaal heel druk. Er is heel veel verkeersdruk in onze gemeente. Ja, dat ga ik niet kunnen verhelpen in die paar jaar. Dat is gewoon een feit.
2: Nee, je bent natuurlijk ook afhankelijk van de landelijke factoren. Wat in Den Haag...
1: Deels ook, ja. Zeker. En ook wat we als gemeente aan speelruimte hebben. Financieel bijvoorbeeld zijn we daar ook van afhankelijk. Absoluut. Ja.
2: Financieel gezien, er komt ook de komende jaren ook steeds minder geld vanuit Den Haag naar de gemeente toe.
1: Ja.
2: Is dat een belemmering?
1: Dat is een zorgenpunt. En daar vragen gemeenten ook, eigenlijk het hele land vragen die daar terecht aandacht voor. Jongens, Den Haag, lever. Want wij krijgen allerlei taken vanuit het Rijk die we moeten uitvoeren. Daar heb je ook geld voor nodig om dat te doen. Die oproep onderschrijf ik natuurlijk van harte. En dat kan tot gevolg hebben dat we straks bepaalde dingen minder kunnen doen. En dat zou heel vervelend zijn. Of je moet lokaal daar belasting in verhogen. Nou, dat willen we natuurlijk ook niet. Want dat gaat ook ten koste van de inwoners. Absoluut. Het Rijk moet gaan leveren. Daar worden langzaam stappen opgezet. En dat is, het is al iets uitgesteld dat er minder financiën komen. Maar er moet een structurele oplossing komen.
2: Maar zit daar nog ruimte in met overleggen met Den Haag? Zijn ze nog bereid om, want het is nog, is het al definitief?
1: Nee, het gesprek is zeker nog lopende. Dus dat gaat dan via de VNG, dat is de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die doet dat namens alle Nederlandse gemeenten. Volgende week komt de VNG weer bij elkaar, is er een congres ook. En die voeren die gesprekken met Den Haag, met het Rijk, om ervoor te zorgen dat er voldoende geld naar de gemeente toe gaat. Waarbij ik het Rijk ook niet benijd, hè, want er is overal geld voor nodig. Wat ik net al zei, infrastructuur van het land is geld voor nodig. Defensie gaat natuurlijk meer geld naartoe. Zorg, politie, er zijn allerlei onderwerpen te noemen. Maar iedereen wil geld hebben. Niet alles kan.
2: Ja, keuzes maken.
1: Keuzes maken.
2: Ja, maar je kunt je als gemeente zijnde wel gewoon daar door daarin mee te gaan, om mee te praten, wel invloed uitoefenen. Is die invloed dan toch wel redelijk groot te noemen?
1: Zeker, wij voeren echt die lobby ook richting het Rijk. Dat doen we als gemeente, maar dus vooral in samenwerking ook met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja. En proberen we echt ervoor te zorgen dat er structureel voldoende geld naar de gemeente gaat.
2: Ja. Is er iets dat Aalsmeerders nog niet van jou weten, maar dat ze eigenlijk wel mogen weten?
0: Nou, dat hij misschien wel een van de grootste families van Katwijk is. Van de Plas.
1: Dat is wel een goeie. Er zijn van oorsprong 3 takken van de Plas, maar het is de meest voorkomende achternaam inderdaad in Katwijk. Dus mensen vragen dan wel eens, ken je die van de Plas? Ik zeg, er zijn een paar duizend anderen. Vaak is het antwoord nee. En heet zo nog eens vaak Willem of Jan van de Plas. Die ken ik ook niet allemaal.
0: Nee.
2: Wat we in Aalsmeer natuurlijk hebben met de Maarsers, de Spagaris, noem ze maar op.
0: Exact hetzelfde verhaal.
2: Ja.
0: En het mooiste is die van de Plassen, dat zijn best wel innovatieve mensen. We hebben hier namelijk op de Aalsmeerse Bloemenveiling een bedrijf zitten. Zit ook in Rijnsburg bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is echt groot. Die heet ook Van der Plassen.
2: Hier in Aalsmeer hebben we nog van oudsher die bijnaam, hè?
0: Is dat
2: in
0: zo?
2: Aalsmeer, ja. Zeker op de buurt en op de Oosteinweg had je, dat waren die en die.
0: Ja.
2: Heb je dat in
1: de Fik. Maar wat dat verder betekent, de Fik. Dat is de achtergrond.
0: Waarschijnlijk heb er eentje vroeger een brandje gesticht.
1: Misschien zit dat in de familie, ik weet het niet. Ja, ben ik hier niet van plan. Maar
2: goed, hoe is er zo aan denken? Denk, ja.
1: Van mijn vaders kant in ieder geval. Van mijn moeders kant is dat niet, want die komt uit Amsterdam dus.
2: Maar dat had je volgens mij ook in andere gemeentes in Nederland. Die had vroeger gewoon bijnamen.
1: Bijnamen, ja. Dat is nu wat minder.
0: Ja, maar hoe moet je ze anders uit elkaar halen? Als je al een paar duizend van die Van der Plassen in Katwijk hebt zitten.
1: Ja. En ze ook allemaal dezelfde voornaam hebben. Ja, dan moet je wel, dan heb je dat nodig. Ja.
2: Wie uit het Aalsmeerse samenleving wil je de komende weken beslist nog spreken?
1: Ja, de komende weken, alsof het einde al nabij is.
2: De komende maanden. Ja,
0: pas een brief staat.
1: Maar je hebt altijd nog willen spreken.
2: Laat ik het zo zeggen, wat staat op jouw verlanglijstje? Die wil ik, die partij wil ik gewoon de komende weken echt benaderen. Want daar ben ik nieuwsgierig naar.
1: Ja, nou, begin met mijn eigen portefeuille. Dus alles wat maar een beetje raakt in mijn portefeuille, die hoop ik natuurlijk snel te leren kennen in de samenleving. Ik wil de raadsleden allemaal beter leren kennen. Want die bepalen uiteindelijk de koers hier. En dat zijn ook de mensen die gekozen zijn door de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Maar ook zeker bijvoorbeeld, wat ik net al noemde, een aantal sportverenigingen. We hebben een aantal hele grote in de gemeente. En daar ga ik ook zeker, wil ik zeker graag langs om te zien hoe daar is. Een sportvereniging, dat zullen jullie misschien ook herkennen, is een beetje een mini-samenleving. En dan zou ik op alles samen. Ik vind het heel leuk om daar ook te zien wat er allemaal, hoe het rijden en zeilen hier gaat.
2: Ja, dus ik zeg al, we hebben een rijk verenigingsleven hier in Aalsmeer.
1: Ja.
2: Hoe was dat in Katwijk?
1: Ook heel herkenbaar. Veel mensen die vrijwillig actief zijn. Die zich ook echt betrokken voelen bij het dorp. Voor een sport- of cultuurvereniging of de kerken. Die zijn ook nog wat groter in de gemeente Katwijk. Maar ook hier natuurlijk actief in deze gemeente. Volop mensen die zich inzetten voor de ander.
2: Ja. Kun jij zeggen ook wat vaak ook een misverstand is. Wat je vaak hoort over lokale politiek?
1: Ja, dat je alleen maar over stoeptegels of lantaarnpalen gaat. Dat is wel een iets wat vaak gedacht wordt. Van ja, jongens, waarom zou ik het doen? En het gaat allemaal nergens over. Ja, het gaat over vele tientallen miljoenen. Waar elk jaar de gemeenteraad hier weer over beslist. Het geld wat wordt uitgegeven in de gemeente. Aan zoveel zaken die we allemaal lokaal regelen. Dus niet alleen die stoeptegel en lantaarnpaal. De wegen, hoe we dat inrichten met elkaar. 30 of 50 kilometer per uur. Parkeren, zorg, onderwijs, groen, speeltuinen. Nou, je kan zo gek niet bedenken of de gemeenteraad gaat erover. Dus ik zou iedereen, het is nu niet helemaal momentum, 2030 zijn er weer verkiezingen, maar iedereen oproepen van zet je daarvoor in.
2: Voordat je het weet, is 2000, de tijd
1: het
2: gaat
1: is zo
2: snel.
1: 2030.
2: Het gaat tijd ontzettend snel.
1: Al bijna 27.
2: Ja. Maar je ziet ook nu in Aalsmeer, die 30 kilometer zones hier hebben we al in Aalsmeer Centrum, Stormerweg. Het heeft te maken natuurlijk met de fietspaden. Maar zijn er nog meer nominaties hier in Aalsmeer die 30 kilometer zone gaan worden?
0: Ja, de Oosteinderweg.
1: Ja, wat ik heb begrepen zijn er wel plannen voor. Is een beetje de standaardlijn die wordt aangehouden. Van waar een fietser apart kan van de weg, daar kan je 50 kilometer per uur houden. Maar als je de fiets op de weg hebt, dat je dan in principe naar 30 kilometer per uur terug gaat. Omdat het gewoon onveilig anders is voor de fietser.
0: Maar is dat
1: is een beetje de algemene lijn. Maar dat betekent niet dat het overal op die manier moet. En
0: ik
1: zo
0: mag
1: gaat.
0: Zeggen, maar is dat juridisch überhaupt bereikbaar? Of te doen? Want ik bedoel, 30 kilometer is leuk. Maar dan zou je eigenlijk...
1: Je moet je weg er ook op aanpassen.
0: Ik
1: zeker.
0: Mag zeggen.
1: Want anders blijven mensen 50 rijden. Dus of een andere snelheid. Dus dat hangt met elkaar samen. Dat moet dan ook maar weer financieel kunnen. Dus dat,
0: precies.
1: Zo, allemaal 30, dingen die met elkaar
0: 30
1: samen.
0: 30 kilometer hangen. Staat eigenlijk voor een woonerf. En,
1: doorgaande wegen wil dat ook. Ja, niet of zo min mogelijk. Ook eens. Ja,
2: je hoort ook heel vaak van maar kunnen we dan geen middenweg nemen? Laten we 40 houden. Maar dan ben je weer volgens mij gebonden aan landelijke regelgeving.
1: Het buitenland zie ik wel eens borden 40. Maar in Nederland heb ik die nog nooit gezien. Dus voor mij is dat hier ingewikkeld.
0: Nederland.
1: Het is of 30 of 50.
0: Dat hebben we van Sybrand de Vries auto gehoord. Die wilde dat ook heel graag. 40 kilometer. Dat zou beter zijn voor de doorstroming. En noem maar op.
1: Nou is de Aalsmeer natuurlijk ook een beetje tegen draas. Dus op zich houdt hij wel passen dat wij dan zeggen van we doen hier wel 40. Ja. Maar even kijken of we dat kunnen regelen.
0: Maar als het juridisch niet te doen is,
1: dan wordt lastig.
2: Goed. Dan als laatste nog even. Zijn er nog bepaalde plekken, locaties in Aalsmeer die echt een coole staat die de komende maanden wil gaan bekijken? Dat wil ik precies zien hoe dit in elkaar steekt.
1: Nou, ook weer de dingen uit mijn portefeuille. Maak ze ook open voor suggesties. Dus als mensen mij googlen of op de website van de gemeente Aalsmeer zoeken, staan ook contactgegevens van mij. Dus ik nodig ieder die luistert ook van harte uit van joh, geef aan waar ik vooral naartoe moet. Van harte welkom, alle suggesties. En dan ga ik daar zeker heen.
2: Oké. Als laatste, wat zou je rechtstreeks tegen inwoners van Aalsmeer, Kudelstaat willen zeggen die jou de komende maanden gaan tegenkomen?
1: Nou, ik hoop met zoveel mogelijk mensen een aardig praatje te gaan houden in de komende periode. De afgelopen uren hebben we ook een leuk gesprek met elkaar gehad. Dus ik hoop heel veel mensen te ontmoeten. En ik hoop dat ze me ook willen uitleggen van ja, wat hier de gebruiken zijn in de gemeente. Ik ben nieuw, ik kom van buiten. Dus ook weer een verfrissende blik van buiten. Dus ik denk dat dat ook goed kan zijn voor de gemeente. Maar ik wil natuurlijk ook heel veel ontdekken van wat hier allemaal leeft en speelt. Dus ik hoop dat inwoners me dat willen vertellen en willen delen.
2: Ja. Nou, fijn in ieder geval voor je toelichting en voor je uitleg. En ja, we weten weer wat meer, Rinus.
0: Nou, niet wat meer. Ik ben onderhand wel
2: heel veel meer. Ik denk van, ja, heel veel meer over wat de wethouder allemaal in petto heeft en wat voor ons gaat betekenen.
0: En wat de raad voor de wethouder in petto heeft. Want dat is het belangrijkste, denk ik.
1: Ja, zeker.
2: Nou, nogmaals, dank voor de komst naar de studio. Heel veel succes de komende maanden.
1: Dank je wel.
2: Succes is denk ik wel, gewenste situatie en sterkte ook toegewenst met alle dossiers die er allemaal liggen.
1: Dank.
2: Volgende week hebben wij weer Business Lounge om deze tijd. Over 2 weken is er weer Radio Aalsmeer Politiek. Dan is Sam van Hest weer terug achter de microfoon. Denk, toch?
0: Ik denk het
2: als
0: wel.
2: Het goed is wel. Volgende week hebben we weer Business Lounge. Dan hebben we een speciale gast hier. Wellicht in de studio of we gaan inbellen. Maar dan hebben we Fred van B&B voor Liefde hier.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, Fred. We zijn
0: tussendoor. Is dat een Aalsmeers ondernemer?
2: Het is geen Aalsmeers ondernemer.
0: Wat moet je ermee dan?
2: Dit is een heel bijzondere man.
0: Ja, dat klopt. Daar ben ik helemaal met je eens.
2: En hij exposeert hier in Hoofddorp nog een paar dagen. En wij hebben hem bereid gevonden om exclusief voor Radio TV Aalsmeer aan te schrijven. Want we willen meer weten over deze ondernemer en over zijn bijzonderheden. Wat hij heeft gedaan en ook zijn belevenis in B&B voor Liefde. Wat een hele bijzondere uitzending. Dat volgende week. In ieder geval bedankt voor het kijken en luisteren. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.
3: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
5: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
4: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer.
6: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
6: yeah. Met Peter in de Ether.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is 6 minuten over 8 op je eigen lokale 99.0 op de kabel, 105.9 in de ether en wereldwijd te beluisteren op radioalsmeer.nl. We leven op de 23 september 2026. Nog 2 maanden en 2 dagen, dan is het alweer kerst, of niet? Alleen nog 3. Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ga even tellen. 3 maanden en 2 dagen. Ah, jeetje, wat zat ik ernaast? Nou, we kunnen weer overal luisteren natuurlijk. En de eerste plaat in de 2 voor 10 was van Kansas. Dust in the Wind. Dat betekent dat het tweede in de 2 voor 10 natuurlijk ook van Kansas wordt. Maar we weten nog niet welke. Dat gaan we nog eventjes verrassing houden. Ondertussen gaan we lekker muziek draaien. Want daar hebben we tijd genoeg voor. Nou, tijd genoeg. Een beetje. Want we hebben natuurlijk wel een paar nieuwe albums die ik aangekondigd had. En daar wil ik wel wat van draaien. Ja. Een nieuwe plaat ook is van de firma Lake. Hier is Ordinary People.

En best wel een lekker nummertje, dat Ordinary People. Komt van het laatste album voor van Lake. En dat is uitgekomen in juli 2026. Dus dat is nog niet zo heel erg oud. Een ander album wat ik al best wel een poosje in mijn kast heb staan. En waar ik echt een ban op had. Ik mocht het niet draaien op de radio voor 16 september. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Ik heb het keurig netjes... 18 september was het zelfs, geloof ik. Maar goed, ik heb hem gewoon netjes in mijn kast laten staan. Nou, dat wil zeggen, ik heb hem thuis wel gedraaid. Een pareltje van John Holden. Ik kan het niet anders zeggen. En eigenlijk redelijk snel na zijn vorige album, wat ook gewoon prachtig mooi was. Ga er eerst maar eens naar luisteren. Hier is If I Knew.

En ze leefde nog lang en gelukkig. John Kerr hoorde je, John Holden natuurlijk. Ik zeg John Kerr, John Holden. Van het nieuwe album Threshold. En dat is zijn zevende studioalbum. Vandaar ook 7 tracks op dat album. En om jullie, ja, ik heb er zo lang naar moeten luisteren van tevoren. En ik mocht het maar niet met jullie delen. Ik ga er nog eentje draaien. A Silent Spark. En dat gaat over Anne Frank. Goed luisteren naar de schoonheid van dit nummer.

kunnen geruststellen dat ik een best wel rustig start heb van het programma. Ja, tweede uur gaan we gewoon wat drukker doen. Ja, vind je het goed? Dan gaan we nu naar Kivira en The Plains Truth. En Kivira speelt van het gelijknamige album Kivira. Er zitten wat mensen in van Kansas. Protocol. Wel een beetje verweven.

En toen was hij in één afgelopen. En dat komt omdat hij in één track op het album staat. Eigenlijk, het is gewoon een one-track album. En dat heeft hij, Clive Nolan heb ik het over, toch in stukjes gehakseld. Waarom draaide ik dit? Het is Strangers on the Train. Van de week hoorde ik dat Mark Westwood is overleden. Mark Westwood deed heel veel met Clive Nolan, met Arena, met IQ, met Jadis, met Pendragon. Ook Strangers on a Train met Mystery. Noem het maar op. Mark Westwood was overal wel bij betrokken, maar werd vorig jaar getroffen door de vervelende ziekte kanker. Laat het maar gewoon zeggen zoals het is. En hij heeft daar nog 12 maanden mee mogen leven. En is van de week overleden. Dus vandaar mijn ode aan Mark Westwood. Gaan we verder met... daarvoor hoorde je Quivir. En we gaan verder met Lonely Robot en Twin Sons. Het lijkt wel of het een tweeling is. Hè? Want de laatste tijd schijnt hij wel erg vaak.

Deze plaat werd mij van de week gehint, zeg maar. The Cutting Crew, Just Died in Your Arms Tonight. En ja, de plaatjes van de jaren 80 zijn wel... Zijn er heel veel zitten er wel mooie plaatjes tussen, ja. Dus wat is hij nu aan het doen? Ja, ik ben de tijd aan het volgen. Zo simpel ligt het. Want in een paar seconden kun je niks meer draaien. Dus ja, dan denk ik van nou, dan ga ik maar gewoon een beetje wauwelen tegen u. En jij, tot zo achter de reclame, zeg maar. Want ik vind het wel fijn als je straks er gewoon weer zit. Zet ik even lekker muziekje erbij. Oh. Dan zeg ik tot na het nieuws. Dan zijn we natuurlijk weer met een plaat van Kansas.

0: Peter in de Eter. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Met Peter.

Even kijken hoor, of iedereen er nog is. Ja, dat vind ik altijd wel spannend als ik zo'n 10 minuten later weer inschakel van... Zou iedereen er nog zijn? Ja. Ja, maar ik zie er nog wel een aantal hoor. Er zijn er nog wel een paar. Nou, goedenavond en welkom. Het is 11 minuten over 9 op je eigen lokale. 99.0 op de kabel, 105.9 in de ether. De dansschool is weer in beweging, zie ik. En natuurlijk overal te beluisteren op radioalsmeer.nl. De tweede in de 2 voor 10. Ja, ik zie het. Ja, fijn. Fijn, Irene, dat jij er ook nog bent. Nog niet in slaap gevallen. Oh, wat fijn. Even kijken hoor, wat zou ik zeggen? Ja, de tweede in de 2 voor 10 was natuurlijk ook van Kansas. Dat had ik al beloofd. En kwam van het album The Prelude Implicit uit 2016. Het nummer heette The Voyage of 818. Nou, heb ik je weer helemaal bijgepraat, denk ik. En zo niet, ja, dan gaan we dat op een ander moment nog wel even doen, denk ik. Laten we maar gewoon verder gaan met de muziek. Want ook Red Sand had een nieuw album van de week. En ja, ik zou Peter niet zijn als ik Red Sand niet in mijn collectie zou willen hebben. Dus van het album A World Without War komt hier A World Without War.

0: eigenlijk een plaat voor rond de kerst, denk ik. Wie is anders? A World Without War van het gelijknamige album A World Without War. Ja, en hij is er 2 dagen uit. Dus je kan hem opzoeken op Bandcamp. En, of bij een cd-zak. Ik moet hem even kijken.
1: Zeg Peter.
0: Ja, Lianda.
1: Het is eigenlijk wel weer tijd voor een lekkere lange.
0: Dat denk ik ook wel. Want Bob die zit met smart te wachten op zijn inbreng. En, want die wil naar bed. Nee, die had geen tijd de tweede helft. Dus ik moet even opschieten voor de tweede helft begint. Moet ik dat nummer gaan draaien. En dat wordt een nummer van Uriah Heep. Hier is Gypsy.
2: And it's a song that features the Moog Simplifier and organ. And that's the one, yeah, Gypsy.
0: Ja, dat zei ik net, dacht ik.

met Ken Hensley op de toetsen. En Lee Kerslake on drums. Hoorde je Uriah Heep uit 1973 van het live album Gypsy. En ja, ik ga mijn derde plaat aankondigen, geloof ik. Oh, de vierde. En de tijd zit er al bijna op. Hier is Nightwish en an ocean. Strange Islands.

De tijd verstrijkt. An Ocean of Strange Islands hoorde je van Nightwish en van het album Yesterwind. Het programma zit erop. Dat wil zeggen, ik heb nog tijd voor één klein aardig plaatje. En dat ga ik dan ook voor jullie draaien. Dat is van Imaginarium. All There Is To See. En ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan is er een nieuwe aflevering van Met Peter in Eten. Dag, dag. Oh, plaatje starten natuurlijk. En zo dadelijk gaan we naar de... We hebben non-stop, denk ik, na 10. Zoals altijd. Dag, dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.